0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowah. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowah was voor seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowah en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowah werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suart Rius vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluid ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rius had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driehoes als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driehoes kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driehoes ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt een $500.000 voor noodhulp. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickboxkampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bijzonder moment voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakt deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen en dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: anymore.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadotkoningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefke.

0: Huntens geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Zoa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkes vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. Trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkes dat hij ook begrip heeft voor Soa en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Soa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippen. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
3: Goedemorgen, het is de start van donderdag, de 27e.

Jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 27 augustus. Nog 2 dagjes, dan heten we geen Grand Prix Radio meer, maar GPR Sportradio. Al in zijn ouds hoor je zo dadelijk hoor je namelijk Olaf Mol en Rob van Zomeren daar zelf alle uitleg over geven. Dat zo dadelijk. Zo dadelijk natuurlijk ook heel veel sport voor je, want deze ochtend trappen we natuurlijk ook weer sportief af. Ja, verder is er vandaag geregeld zon, maar vooral in het westen is een bui met onweer mogelijk vandaag. Het wordt warm trouwens, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het echt drukkend aan. Dus daar moet je vandaag wel even rekening mee houden. Ja, op de weg wordt het niet bijzonder druk. Rond Amsterdam en in Noord-Brabant staan de meeste files deze ochtend. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de ANWB. Hoe het er precies aan toe gaat.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is de start van donderdag de 27e. In het voetbal heeft Heart of Midlothian zich gisteravond geplaatst voor de Conference League. De Schotse ploeg won na een zenuwslopende strafschoppenserie van Rapid Wien. De Nederlandse doelman, Bo Reus, die groeide echt uit, als een reus, hè, tot absolute held voor de ploeg uit Edinburgh, door beslissend te zijn vanaf de penaltystip. Dankzij zijn ingrepen mag de club, die vorig seizoen al veel sympathie won in Europa, zich opnieuw opmaken voor een Europees avontuur in het hoofdtoernooi van de Conference League. Goed nieuws dus voor de Schotten. Ja, verder heeft Botik van de Zandschulp op indrukwekkende wijze de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Nederlander was met 6-1 en 6-0 veel te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Daderi. Van de Zandschulp, de nummer 71 van de wereld, domineerde de partij met meer dan 30 winners en 12 aces. Dus dat heeft hij goed gedaan, Botik van de Zandschulp. Hij kon trouwens ook wel een positieve wedstrijd gebruiken, want de laatste tijd gaat het niet altijd even goed met hem. Zo dadelijk nog meer sport. Niemand minder dan Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie en hij praat je zo bij op jouw sportradio vanaf zaterdag, GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, nog wel. Want zaterdag gaat het een en ander veranderen. Onder andere onze naam. Dat wordt namelijk GPR Sportradio. Ja, we waren natuurlijk al een tijdje meer dan Formule 1. Want genoeg andere sporten die we behandelen. Maar dat gaat nog uitgebreider worden met een heel nieuw presentatieteam en dergelijke. Olaf Mol, een van de oprichters van dit radiostation, en collega Rob van Zomeren, ja, die leggen het zelf even aan je uit.
1: Er zitten mooie tijden aan te komen, vrienden. Want ja, inderdaad, zaterdag gaat het gebeuren. De naam Grand Prix Radio gaat veranderen. En het wordt GPR Sportradio. En dat betekent dat we iets minder muziek gaan doen, maar veel meer gaan praten natuurlijk over de sport. En er komen een aantal prachtige mensen die bij ons gezellig programma's komen maken. Heb ik het over Robert Meder, heb ik het over Twan van Peperstraten, maar ook de man naast mij, Rob van Zomeren.
2: Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook Andy Houtkamp binnen weten te halen. Kosten percenten, maar dan heb je ook wat. Natuurlijk gaan de dingen anders zijn, want we waren over het algemeen, wat Olaf ook al zei, we waren muziek met sport. Dat draai je om. Het wordt sport met muziek. Maar ook heel veel dingen blijven gewoon zoals je van ons gewend bent. De wedstrijdverslagen, gewoon met Olaf en Jack, op de vertrouwde plek in de vertrouwde programmering. Dus ja, het wordt meer sport, maar je blijft wel gewoon lekker genieten van GPR Sportradio vanaf dit weekend.
0: Nou, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Ze hebben het allemaal al zelf gezegd. Het enige wat ik nog kan zeggen is dat GPR Sportradio vanaf zaterdag dus is te ontvangen op onze vertrouwde frequentie in de Randstad 97.6 FM en in de rest van Nederland op DAB+. En natuurlijk ook online. Trouwens ook op de radiokanalen op je tv. Ja, zijn we ook te horen. Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Ja, en zo dadelijk al heel veel sport voor je onderweg. Hier op Grand Prix Radio. Ja, vanaf zaterdag dus GPR Sportradio.

0: Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Vandaag een drukkend dagje, een benauwd dagje. Er is veel zon deze ochtend, maar vooral in het westen later toch wel buien met mogelijk onweer. Het wordt warm, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. Ja, door die hoge luchtvochtigheid voelt het vandaag drukkend aan. Dus doe een beetje kalm aan, laat ik het zo zeggen. Vandaag, 27 augustus, trouwens ook de verjaardag van voetballer Luc de Jong. Hij viert zijn 36e verjaardag. Oud-Formule 1-coureur Gerard Berger, die wordt 67 vandaag. En zijn oud-collega, oud-Formule 1-coureur Mark Webber, tegenwoordig is hij de manager van Oscar Piastri, die viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Die ziet Abraham dus. Mocht je ook jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk heb ik nog wat Formule 1-nieuws voor je.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Hoor je dat? Niets. technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist. Het aantal doden staat nu op ongeveer 160. De politie moet steeds meer zaken laten liggen omdat ze het te druk hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Vorig jaar werden ruim 67.000 zaken gestopt. Ongeveer 2,5 keer zoveel als 6 jaar geleden. In het Franse stadje Cannes in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.

0: Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. In de Formule 1 heeft de Autosportfederatie FIA geoordeeld dat Red Bull Racing nog steeds de krachtigste verbrandingsmotor heeft. Ja, en dat betekent dat het team van Max Verstappen voorlopig geen updates aan de krachtbron mag doorvoeren. En ik hoor je denken, ja, maar het gaat toch helemaal niet zo goed met de auto van Max? Ja, dat ligt dus niet aan de verbrandingsmotor. Die schijnt dus wel de beste te zijn. Alleen ja, het heeft met heel veel andere dingen natuurlijk ook te maken. Met het elektrische gedeelte en ook met de aerodynamica. Daar lopen ze dus niet erg lekker mee. Maar goed, Red Bull kennende weten ze daar nog wel wat op te vinden. Concurrenten met een minder krachtige motor krijgen dus wel de mogelijkheid om upgrades door te voeren aan de krachtbron. Om zo het veld dichter bij elkaar te brengen. Nou ja, voor Verstappen, die al een moeizaam seizoen kent en zesde staat in het WK, is dus wel een tegenvaller in jacht op betere resultaten. Waar het ook niet helemaal lekker gaat, dit hele jaar al niet, is bij het Formule 1-team van Williams. Afgelopen weekend kwamen ze eigenlijk ook niet te pas op Zandvoort. Sterker nog, aan het eind kwam Carlos Sainz zelfs nog in aanraking met Alexander Albon om het leed nog erger te maken. Het gaat het hele jaar al niet goed. En ja, James Fowles, de teambaas, die heeft aangegeven dat het voorlopig ook niet echt beter gaat worden de komende races. Maar dat ze er wel alles aan doen. Hij sprak erover op de social media kanalen van het Williams Formule 1 team. James Fowles.
1: There's a huge amount to do on the lead up towards Monza. We've got a few elements in the background, but the reality, as I said before, is we're working behind the scenes on elements that will come later in the year. In terms of Monza itself, I still think, and Madrid, we're going to be in a difficult situation. The reality

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. De Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. België traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag GPR Sportradio. Ja, dan gaat het een en ander veranderen bij ons. Maar ja, het wordt alleen maar leuker. Vooral als je van sport houdt. Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Laten we het toch over sport hebben. Laten we maar eens even beginnen bij de Ronde van Spanje. De Vuelta die is momenteel volop bezig. Matthew Brennan die heeft gisteren de 5e etappe gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in de massasprint de snelste na een heuvelachtige etappe. Dankzij een perfecte lead-out van zijn ploeggenoten kon hij onbedreigd naar de overwinning sprinten. Ja, voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in de eerste week van de Spaanse rittenkoers. De rode leiderstui van Tadej Pogacar die kwam trouwens niet in gevaar gisteren. Nou, vandaag dus weer een nieuwe etappe, de 6e. Dat is een heuvelachtige rit over ruim 177 kilometer. Peloton vertrekt vanuit Alcocebre en rijdt naar de finishplaats Castellón. De route gaat door het Spaanse middengebergte, waardoor renners onderweg verschillende beklimmingen en lastige stroken tegenkomen. De wedstrijd die gaat vanmiddag om 10:50 van start en de verwachting is dat de winnaar rond 5:50 over de eindstreep komt. De Nederlandse formatie Visma Leasebike wil zich vanmiddag voor in de koers laten zien. Dat is in ieder geval duidelijk. Houd je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio met zo dadelijk de ANP-headlines. En hoe ziet de donderdagochtendspits eruit? Je hoort het hier.

0: Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de afrit Brielle 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
16: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
17: Kippie.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Alle verf super voordelig.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Grand Prix Radio. Noud van Sommeren.
3: Goedemorgen, het is donderdag 27 augustus. Diverse Nederlandse damesteams in het voetbal hebben gisteren een niet zo hele goede dag met het Europees voetbal beleefd. We blikken er zo even op terug.

Sportradio vanaf komende zaterdag. GPR Sportradio. Nieuwe programmering met heel veel nieuwe collega's ga ik erbij krijgen. En heel veel sport. Nog meer dan dat je nu al gewend bent. Dus dat wordt alleen maar hartstikke mooi vanaf zaterdag. Dus GPR Sportradio. Daar later meer over. Deze dag moet je jezelf voorbereiden op een benauwde dag. Want er is geregeld zon, maar vooral in het westen is een bui met onweer mogelijk. Het wordt warm, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. Ja, door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan vandaag. Dus dat is dan even een tikkeltje minder. Maar probeer er toch iets moois van te maken. Op de meeste plekken doet de zon gewoon lekker mee deze ochtend. Zo dadelijk wat minder nieuws met betrekking tot het Europees damesvoetbal. 3 grote clubs uit Nederland hebben niet zo heel best gepresteerd. Blikken we zo.

Sportradio aan het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker alweer richting het weekend, joh. Het zijn de laatste loodjes nog. Gewoon even volhouden, joh. Ja, en het damesvoetbal moeten ze ook nog even volhouden. Want het was gisteren niet echt een beste dag. De vrouwen van Ajax die hebben het eerste duel in de play-offs voor de Champions League verloren. In Amsterdam was Real Madrid met 0-2 te sterk. De Spaanse ploeg kwam op voorsprong door een rakenvrije trap van Felicia Schreuder, waarna de Nederlandse Janu Lewels de eindstand bepaalde. Ajax, dat deze zomer flink investeerde in nieuwe speelsters, moet volgende week in de return in Madrid een aanzienlijke achterstand dus goed zien te maken om het hoofdtoernooi te bereiken. Ja, bij de dames van PSV ging het niet veel beter, want ook die hebben een nederlaag geleden in de laatste voorronde van de Champions League. Op eigen veld ging de Eindhovense ploeg met 0-1 onderuit tegen het Deense HB Keuken. Het enige doelpunt van de wedstrijd wat werd vlak voor rust gemaakt. Volgende week woensdag volgt ook voor hen de return in Denemarken, waarna PSV moet winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. En alsof het nog niet genoeg was, bij de dames van Feyenoord ging het niet veel beter, want zij hebben hun allereerste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis verloren. In de eerste ronde van de Europa Cup was Anderlecht met 2-1 te sterk. De Rotterdammers kenden een dramatische start met een vroege achterstand en een rode kaart voor Tess van Bentum na 18 minuten. Ondanks de gelijkmaker van Feyenoord wist België er toch eentje meer in te schoppen. Volgende week is de return in Rotterdam. Dus het zat niet echt mee voor het Europees damesvoetbal gisteren. Nou goed, hopen dat het volgende week dus allemaal net even wat beter gaat in de return-wedstrijden. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een nieuwe confrontatie met Badahari zeker niet uit. Remy Bonjasky. Maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan. Voor minimaal 2 miljoen euro wil de oud-kickboxkampioen de handschoenen wel weer aantrekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rivaliteit tussen Bonjasky en Hari gaat terug tot 2008. Een veelbesproken gevecht eindigde destijds in een disqualificatie voor Hari, nadat hij Bonjasky trapte terwijl hij al op de grond lag. Bonjasky kreeg daardoor de overwinning en de titel. En de afloop zorgde voor heel veel emotie en discussie, en de rivaliteit tussen de twee is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Hari kwam sinds oktober 2023 niet meer officieel in actie, maar staat bij Glory nog altijd als actieve vechter geregistreerd. En Bonjasky zegt dat hij op zijn leeftijd niet zomaar meer de ring instapt. De fysieke risico's zijn groot en daar moet dus wel iets tegenover staan. Maar als een organisator daadwerkelijk 2 miljoen euro op tafel legt, dan wil hij serieus over een nieuwe partij nadenken. Voorlopig heeft alleen nog niemand zich met dit bedrag gemeld. De wil is er dus misschien wel, nu alleen het geld nog.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is donderdag, de 27e. Ja, in het voetbal heeft Tottenham Hotspur zich geplaatst voor de derde ronde van de League Cup. De ploeg won gisteravond de derby tegen Charlton Athletic. Voor de Nederlandse verdediger Jan-Paul van Hekken was het zijn officiële thuisdebuut voor de club uit Londen. De tegenstander werd volgens de eerste berichten met een duidelijke nederlaag naar huis gestuurd. Naast Tottenham wisten ook Newcastle United, Everton en Bradford City zich te kwalificeren voor de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi. Zo dadelijk nog meer voetbal voor je, want vanavond komen Ajax en ook SC Twente in actie in de Conference League.

Country Radio, jouw sportradio in het begin van deze donderdag. Ja, die wordt benauwd, drukkend, vanwege de hoge luchtvochtigheid en de hoge temperaturen, 25 tot 30 graden, met natuurlijk dan ook weer wat onweersbuien die ons gaan vergezellen vandaag, zeg maar. Zo dadelijk meer over het voetbal van vanavond. Conference League voetbal. SC Twente komt in actie en ook Ajax. Die neemt het op tegen het Zwitserse Sion. Davy Klaassen zo dadelijk aan het woord over deze wedstrijd. Dat er meer onderweg.

0: en een doedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
12: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren. Waaronder zware misdrijven zoals ernstige mishandeling. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren.
16: Net zo dadelijk meer over de Conference League wedstrijden van vanavond.

Radio. Het is het begin van donderdag 27 augustus. Bij tennis heeft Anouk Koevermans de laatste kwalificatieronde voor de US Open bereikt. De 22-jarige Nederlandse was in de tweede ronde te sterk voor de Poolse.

0: bezig. Ja, van tennis even overschakelen naar het voetbal. Trainer John van der Brom die is optimistisch over de kansen van SC Twente vanavond in de play-offs van de Conference League. De club moet in de return in Baku een 0-1 thuisnederlaag tegen Karabach zien weg te poetsen om de volgende ronde te bereiken. Ondanks de lastige uitgangspositie gelooft de coach dat zijn ploeg de achterstand kan ombuigen. Van der Brom baseert dat vertrouwen op de analyse van de eerste wedstrijd, waarin hij voldoende aanknopingspunten zag voor een beter resultaat. Nou, laten we het hopen voor hem en SC Twente dat dat dus ook gaat gebeuren. Vanavond om 6:00 gaat die wedstrijd van start in Baku en is te zien op ESPN. Ajax die komt vanavond ook in actie om 8:00 in de Conference League. Zij nemen het op thuis tegen het Zwitserse Sion. Vorige week werd dat 4-2 voor Ajax. Die wedstrijd vanavond dus om 8:00 en is te zien op Ziggo Sport. Davy Klaassen, gisteren tijdens de persconferentie, ja, die heeft duidelijke taal gesproken over wat hij van die wedstrijd verwacht. Davy Klaassen in het Engels.
1: If we don't play well and if we fuck it up, then yeah, they have a chance. But I trust in my team. I trust in our way of playing. And if you go into the second leg with the 4-2 advantage, then normally you cannot give this away anymore.
0: Nou, zo is het maar net, hè? If we don't fuck it up. Dat is wel duidelijk, hè? Davy Klaassen hoorde je dus over de wedstrijd van vanavond tegen het Zwitserse Sion om 8:00 dus en te zien op Ziggo Sport. Die andere wedstrijd is dus Karabach tegen SC Twente om 6:00 te zien op ESPN. Hier zo dadelijk nog veel meer sport. Ronald van der Geer met Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: voor de pas 16-jarige Summer Wijkhuizen. De Nederlandse kunstrijdster maakte deze week in Riga haar debuut in de Junior Grand Prix. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor haar club, Deen Figure Skating uit Alkmaar, is het eveneens een primeur. Wijkhuizen is de eerste kunstrijdster die de volledige opleiding bij de vereniging heeft doorlopen en vervolgens dit internationale niveau bereikt. Ze begon op 7-jarige leeftijd met schaatsen en maakte vooral tijdens de coronaperiode grote stappen. En dat deed ze dankzij individuele trainingen. Inmiddels staat Wijkhuizen 6 dagen per week op het ijs en combineert ze haar sport dankzij een topsportstatus ook met school. In Riga heeft ze zichzelf bewust geen klassering als doel gesteld, want ze wil vooral ervaring opdoen en 2 goede programma's neerzetten. Haar korte kuur is geïnspireerd op het personage Harley Quinn. En een dag later rijdt ze een vrije kuur met een jungle thema. En ja, dan natuurlijk de grote vraag. De droom voor later? De Olympische Spelen? Ja, toch wel. Maar voorlopig houdt Wijkhuizen het eenvoudig. Goed schaatsen, ervaring opdoen en vooral plezier houden in de sport.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, nog wel, want vanaf zaterdag niet meer. Rustig. We gaan er niet mee stoppen. Nee, we gaan verder onder een andere naam. Ja, Grand Prix Radio wordt namelijk GPR Sportradio. En niet alleen een andere naam, ook een hele andere programmering. Vanaf volgende week maandag bijvoorbeeld. De ochtendshow, niet meer met mij, nee, maar met Ronald van der Geer. Die gaat je dan elke ochtend natuurlijk op de hoogte brengen van het laatste sportnieuws. Ik ga niet weg hoor. Nee, ik ga naar de middag tussen 2 en 4 ga je mij horen. En zo gaat er heel wat veranderen. Vanaf zaterdag dus al. GPR Sportradio. Niet meer alleen de plek zoals je van ons gewend bent met Formule 1 en andere sporten. Maar we breiden ons uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, tussenstanden en sportuitslagen. Het vertrouwde presentatieteam rondom onder andere Olaf Mol, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen wordt ook flink uitgebreid. Bekende namen uit de sportjournalistiek zoals Twan van Peperstraten, Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp die sluiten zich bij deze zender aan. Ja, voor de racefans is er geen reden tot paniek. Nee, denk nou niet van, ach, nou, dan gaan ze Formule 1 opgeven. Nee. Want de Formule 1 kwalificaties en de races blijven gewoon exclusief en live te volgen hier bij ons met onder andere het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, GPR Sportradio is ook vanaf zaterdag gewoon via onze vertrouwde frequentie in de Randstad op 97.6 te ontvangen. En in de rest van Nederland via DRB+ en natuurlijk ook online. Dat dus vanaf komende zaterdag GPR Sportradio in plaats van Grand Prix Radio. Die naam gaat dus verdwijnen. Maar er komt heel veel moois voor terug. Zo dadelijk de ANP Headlines, de verkeerssituatie en zo dadelijk...

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes!
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
26: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
28: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
29: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
30: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
29: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
31: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
32: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: Van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo,

0: Radio.
1: Noud van Sommeren.
2: Goedemorgen, het is de start van donderdag, de 27e. En ook deze dag trappen we af met veel sport. Zo dadelijk voetbal voor je, positief tennisnieuws en wat minder positief Formule 1-nieuws.

Jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 27 augustus. Nog 2 dagjes, dan heten we geen Grand Prix Radio meer, maar GPR Sportradio. Al in zijn outs hoor je zo dadelijk hoor je namelijk Olaf Mol en Rob van Zomeren daar zelf alle uitleg over geven. Dat zo dadelijk. Zo dadelijk natuurlijk ook heel veel sport voor je, want deze ochtend trappen we natuurlijk ook weer sportief af. Ja, verder is er vandaag geregeld zon, maar vooral in het westen is een bui met onweer mogelijk vandaag. Het wordt warm trouwens, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het echt drukkend aan. Dus daar moet je vandaag wel even rekening mee houden. Ja, op de weg wordt het niet bijzonder druk. Rond Amsterdam en in Noord-Brabant staan de meeste files deze ochtend. Straks krijg je weer een actueel

Grumpy Radio, jouw sportradio. Het is de start van donderdag de 27e. In het voetbal heeft Heart of Midlothian zich gisteravond geplaatst voor de Conference League. De Schotse ploeg won na zenuwslopende strafschoppenserie van Rapid Wien. De Nederlandse doelman Bo Reus die groeide echt uit, als een reus, hè, tot absolute held voor de ploeg uit Edinburgh door beslissend te zijn vanaf de penaltystip. Dankzij zijn ingrepen mag de club die vorig seizoen al veel sympathie won in Europa zich opnieuw opmaken voor een Europees avontuur in het hoofdtoernooi van de Conference League. Goed nieuws dus voor de Schotten. Ja, verder heeft Botik van de Zandschulp op indrukwekkende wijze de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Nederlander was met 6-1 en 6-0 veel te sterk voor de als tweede geplaatste Italiaan Luciano Daderi. Van de Zandschulp, de nummer 71 van de wereld, domineerde de partij met meer dan 30 winners en 12 aces. Dus dat heeft hij goed gedaan, Botik van de Zandschulp. Hij kon trouwens ook wel een positieve wedstrijd gebruiken, want de laatste tijd gaat het niet altijd even goed met hem. Zo dadelijk nog meer sport. Niemand minder dan Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie en hij praat je zo bij op jouw sportradio vanaf zaterdag, GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen krijgt binnenkort een wel heel bijzondere inhaalrace voor zijn kiezen. Op Silverstone neemt de viervoudig wereldkampioen het in één keer op tegen 100 kartbestuurders. En Verstappen, die begint helemaal achteraan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement heet heel toepasselijk dan ook Max versus 100. Opdracht is simpel uit te leggen, maar waarschijnlijk iets moeilijker uit te voeren. Verstappen moet binnen een bepaalde tijd alle 100 deelnemers zien in te halen. En aan de race doen bekende sporters, internetmakers en gewone racefans mee. Er wordt gereden op een speciaal ontworpen parcours en volgens testcoureurs wordt het voor Verstappen bepaald geen eenvoudige klus om iedereen even op tijd voorbij te komen. En voor de Nederlander is het tegelijkertijd een terugkeer naar zijn roots, want Verstappen begon al op 4-jarige leeftijd met karten en noemt die periode nog altijd de basis van zijn racecarrière. Extra aardig is dat hij tijdens het evenement via de radio rechtstreeks met zijn 100 tegenstanders kan praten. En de wedstrijd wordt wereldwijd ook nog eens live uitgezonden. 100 tegen 1. Het klinkt misschien niet helemaal eerlijk. Alleen ja, die ene, dat is wel Max Verstappen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, nog wel. Want zaterdag gaat het een en ander veranderen. Onder andere onze naam. Dat wordt namelijk GPR Sportradio. Ja, we waren natuurlijk al een tijdje meer dan Formule 1. Want genoeg andere sporten die we behandelen. Maar dat gaat nog uitgebreider worden met een heel nieuw presentatieteam en dergelijke. Olaf Mol, een van de oprichters van dit radiostation, en collega Rob van Zomeren, ja, die leggen het zelf even aan je uit.
1: Er zitten mooie tijden aan te komen, vrienden. Want ja, inderdaad, zaterdag gaat het gebeuren. De naam Grand Prix Radio gaat veranderen. En het wordt GPR Sportradio. En dat betekent dat we iets minder muziek gaan doen, maar veel meer gaan praten natuurlijk over de sport. En er komen een aantal prachtige mensen die bij ons gezellig programma's komen maken. Heb ik het over Robert Meder, heb ik het over Twan van Peperstraten, maar ook de man naast mij, Rob van Zomeren.
2: Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook Andy Houtkamp binnen weten te halen. Kostenpercenten, maar dan heb je ook wat. Natuurlijk gaan er dingen anders zijn, want we waren over het algemeen, wat Olaf ook al zei, we waren muziek met sport. Dat draaien we om. Het wordt sport met muziek. Maar ook heel veel dingen blijven gewoon zoals je van ons gewend bent. De wedstrijdverslagen, gewoon met Olaf en Jack, op de vertrouwde plek in de vertrouwde programmering. Dus ja, het wordt meer sport. Maar je blijft wel gewoon lekker genieten van GPR Sportradio vanaf dit weekend.
0: Nou, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Ze hebben het allemaal al zelf gezegd. Het enige wat ik nog kan zeggen is dat GPR Sportradio vanaf zaterdag dus is te ontvangen op onze vertrouwde frequentie in de Randstad 97.6 FM en in de rest van Nederland op DAB+. En natuurlijk ook online. Trouwens ook op de radiokanalen op je tv. Ja, zijn we ook te horen. Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Ja, en zo dadelijk al heel veel sport voor je onderweg. Hier op Grand Prix Radio. Ja, vanaf zaterdag dus GPR Sportradio.

0: jouw sportradio vanaf zaterdag, dus GPR Sportradio. Vandaag een drukkend dagje, een benauwd dagje. Er is veel zon deze ochtend, maar vooral in het westen later toch wel buien met mogelijk onweer. Het wordt warm, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. Ja, door die hoge luchtvochtigheid voelt het vandaag drukkend aan. Dus doe een beetje kalm aan, laat ik het zo zeggen. Vandaag, 27 augustus, trouwens ook de verjaardag van voetballer Luc de Jong. Hij viert zijn 36e verjaardag. Oud-Formule 1-coureur Gerard Berger, die wordt 67 vandaag. En zijn oud-collega, oud-Formule 1-coureur Mark Webber, tegenwoordig is hij de manager van Oscar Piastri, die viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Die ziet Abraham. Dus mocht je ook jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk heb ik nog wat Formule 1-nieuws voor je.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
23: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
27: Joehoe!
0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
27: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
28: Müller Milk, the moo you can't resist.
29: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
30: Dit is Grand Prix Radio.
31: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News headlines.
32: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn er in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een groot

0: Haak en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
3: En ook deze donderdag start je sportief op met heel veel sport onderweg.
1: Grand Prix Radio.

In de Formule 1 heeft de Autosportfederatie FIA geoordeeld dat Red Bull Racing nog steeds de krachtigste verbrandingsmotor heeft. Ja, en dat betekent dat het team van Max Verstappen voorlopig geen updates aan de krachtbron mag doorvoeren. En ik hoor je denken, ja, maar het gaat toch helemaal niet zo goed met de auto van Max? Ja, dat ligt dus niet aan de verbrandingsmotor. Die schijnt dus wel de beste te zijn. Alleen ja, het heeft met heel veel andere dingen natuurlijk ook te maken. Met het elektrische gedeelte en ook met de aerodynamica. Daar lopen ze dus niet erg lekker mee. Maar goed, Red Bull kennende weten ze daar nog wel wat op te vinden. Concurrenten met een minder krachtige motor krijgen dus wel de mogelijkheid om upgrades door te voeren aan de krachtbron. Om zo het veld dichter bij elkaar te brengen. Nou ja, voor Verstappen, die al een moeizaam seizoen kent en zesde staat in het WK, is dit dus wel een tegenvaller in jacht op betere resultaten. Waar het ook niet helemaal lekker gaat, dit hele jaar al niet, is bij het Formule 1-team van Williams. Afgelopen weekend kwamen ze eigenlijk ook niet te pas op Zandvoort. Sterker nog, aan het eind kwam Carlos Sainz zelfs nog in aanraking met Alexander Albon, om het leed nog erger te maken. Het gaat

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij NAC Breda is een opvallende situatie ontstaan rond Kamal Sowa. De aanvaller traint gewoon mee met de selectie, maar zegt dat hij momenteel niet in staat is om wedstrijden te spelen. En waarom precies? Het is niet duidelijk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer van NAC, Carl Hoefkens, geeft toe dat de situatie voor frustratie zorgt. Sowa was vorig seizoen nog vaste waarde bij NAC, maar kwam dus dit seizoen nog geen minuut in actie. Hoefkens vindt het lastig dat een speler wel volledig meetraint, maar vervolgens aangeeft niet beschikbaar te zijn voor wedstrijden. De trainer benadrukt nog eens dat het teambelang voorop moet staan en heeft moeite met situaties waarin spelers zich daar volgens hem boven plaatsen. Tegelijkertijd zegt Hoefkens dat hij ook begrip heeft voor Sowa, en dat maakt de situatie juist voor hem zo ingewikkeld. Sowa werd voor ongeveer 9 miljoen euro door NAC gekocht van Club Brugge. Brak in Brugge eigenlijk nooit definitief door. Ja, voorlopig traint hij dus gewoon verder in Breda. Wanneer hij weer zijn wedstrijden gaat spelen, dat blijft vooralsnog de grote vraag.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag GPR Sportradio. Ja, dan gaat het een en ander veranderen bij ons. Maar ja, het wordt alleen maar leuker. Vooral als je van sport houdt. Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Gaan we het toch over sport hebben? Laten we maar eens even beginnen bij de Ronde van Spanje. De Vuelta die is momenteel volop bezig. Matthew Brennan die heeft gisteren de 5e etappe gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in de massasprint de snelste na een heuvelachtige etappe. Dankzij een perfecte lead-out van zijn ploeggenoten kon hij onbedreigd naar de overwinning sprinten. Ja, voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in de eerste week van de Spaanse rittenkoers. De rode leiderstui van Tadej Pogacar die kwam trouwens niet in gevaar gisteren. Nou, vandaag dus weer een nieuwe etappe, de 6e. Dat is een heuvelachtige rit over ruim 177 kilometer. Peloton vertrekt vanuit Alcocebre en rijdt naar de finishplaats Castellón. De route gaat door het Spaanse middengebergte, waardoor renners onderweg verschillende beklimmingen en lastige stroken tegenkomen. De wedstrijd die gaat vanmiddag om 10:50 van start en de verwachting is dat de winnaar rond 5:50 over de eindstreep komt. De Nederlandse formatie Visma Leasebike wil zich vanmiddag voor in de koers laten zien. Dat is in ieder geval duidelijk. Houd je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio met zo dadelijk de ANP headlines. En hoe ziet de donderdagochtendspits eruit? Je hoort het hier.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp, 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 8. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it.
21: Voor die twee...

0: Speelbewust 18+.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Grand Prix Radio.
3: Nout van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is donderdag 27 augustus. Ja, diverse Nederlandse damesteams in het voetbal hebben gisteren een niet zo hele goede dag met het Europees voetbal beleefd. We blikken er zo even op terug.

Sportradio vanaf komende zaterdag. GPR Sportradio. Nieuwe programmering met heel veel nieuwe collega's ga ik erbij krijgen. En heel veel sport. Nog meer dan dat je nu al gewend bent. Dus dat wordt alleen maar hartstikke mooi. Vanaf zaterdag dus GPR Sportradio. Daar later meer over. Deze dag moet je jezelf voorbereiden op een benauwde dag. Want er is geregeld zon, maar vooral in het westen is een bui met onweer mogelijk. Het wordt warm, 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het oosten. Ja, door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan vandaag. Dus dat is dan even een tikkeltje minder. Maar probeer er toch iets moois van te maken. Op de meeste plekken doet de zon gewoon lekker mee deze ochtend. Zo dadelijk wat minder nieuws met betrekking tot het Europees damesvoetbal. 3 grote clubs uit Nederland hebben niet zo heel best gepresteerd. Blikken we zo even op terug hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze donderdag. Langzaam maar zeker alweer richting het weekend. Joh, het zijn de laatste loodjes nog. Gewoon even volhouden, joh. Ja, en het damesvoetbal moeten ze ook nog even volhouden. Want het was gisteren niet echt een beste dag. De vrouwen van Ajax die hebben het eerste duel in de play-offs voor de Champions League verloren. In Amsterdam was Real Madrid met 0-2 te sterk. De Spaanse ploeg kwam op voorsprong door een rakenvrije trap van Felicia Schreuder, waarna de Nederlandse Janu Lewels de eindstand bepaalde. Ajax, dat deze zomer flink investeerde in nieuwe speelsters, moet volgende week in de return in Madrid een aanzienlijke achterstand dus goed zien te maken om het hoofdtoernooi te bereiken. Ja, bij de dames van PSV ging het niet veel beter, want ook die hebben een nederlaag geleden in de laatste voorronde van de Champions League. Op eigen veld ging de Eindhovense ploeg met 0-1 onderuit tegen het Deense HB Keuken. Het enige doelpunt van de wedstrijd wat werd vlak voor rust gemaakt. Volgende week woensdag volgt

beter, want zij hebben hun allereerste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis verloren. In de eerste ronde van de Europa Cup was Anderlecht met 2-1 te sterk. De Rotterdammers kenden een dramatische start met een vroege achterstand en een rode kaart voor Tess van Bentum na 18 minuten. Ondanks de gelijkmaker van Feyenoord wist België er toch eentje meer in te schoppen. Volgende week is de return in Rotterdam. Dus het zat niet echt mee voor het Europees damesvoetbal gisteren. Nou goed, hopen dat het volgende week dus allemaal net even wat beter gaat in de return-wedstrijden. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suheb Driouz vertrekt bij PSV en vervolgt zijn carrière in Spanje. In dat land heeft de 24-jarige aanvaller een contract getekend voor 4 seizoenen bij Celta de Vigo. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer 8 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Driouz had in Eindhoven te maken met veel concurrentie op de vleugels en kiest daarom voor een nieuw avontuur. En eerder leek Rangers zijn nieuwe club te worden, maar de Schotten trokken zich op het laatste moment terug, omdat ze twijfels hadden over zijn medische situatie. En dat besluit zorgde voor heel veel verbazing bij zowel Driouz als bij PSV. Celta de Vigo zat op het vinkentouw en sloeg vervolgens toe. Driouz kwam in 2024 over van Excelsior, speelde in 2 seizoenen 61 wedstrijden in Eindhoven. En hij was goed voor 12 goals en 10 assists. Hij werd 2 keer landskampioen, won ook de Johan Cruijffschaal met PSV. Zelf noemt hij zijn Champions League doelpunten tegen Liverpool en Napoli als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven. Dat boek is dicht, hoewel er is een nieuw hoofdstuk. En dat wordt dus La Liga. Driouz ligt tot medio 2030 dus vast bij Celta de Vigo.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: break my heart.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is donderdag, de 27e. Ja, in het voetbal heeft Tottenham Hotspur zich geplaatst voor de derde ronde van de League Cup. De ploeg won gisteravond de derby tegen Charlton Athletic. Voor de Nederlandse verdediger Jan-Paul van Hekken was het zijn officiële thuisdebuut voor de club uit Londen. De tegenstander werd volgens de eerste berichten met een duidelijke nederlaag naar huis gestuurd. Naast Tottenham wisten ook Newcastle United, Everton en Bradford City zich te kwalificeren voor de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi. Zo dadelijk nog meer voetbal voor je, want vanavond komen Ajax en ook SC Twente in actie in de Conference League. Onder andere Davy Klaassen hoor je hier zo dadelijk over die wedstrijd. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze donderdag. Ja, die wordt benauwd, drukkend, vanwege de hoge luchtvochtigheid en de hoge temperaturen, 25 tot 30 graden, met natuurlijk dan ook weer wat onweersbuien die ons gaan vergezellen vandaag, zeg maar. Zo dadelijk meer over het voetbal van vanavond. Conference League voetbal. SC Twente komt in actie en ook Ajax. Die neemt het op tegen het Zwitserse Sion. Davy Klaassen zo dadelijk aan het woord over deze wedstrijd. Dat er meer onderweg.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
17: Prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Lidl.nl/business.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
7: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Er worden 2 Nederlanders vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. In totaal zijn er bijna 1400 vermisten, waaronder in Nepal bijna 650 toeristen. Het dodental staat op 165. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103 en dat is het laagste aantal in 30 jaar. Er werden meer mannen dan vrouwen slachtoffer. In Breda is vannacht met 2 auto's ingereden op een juwelierszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd. Er zijn 2 verdachten opgepakt en de politie denkt dat er nog meer mensen bij betrokken waren.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is er veel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp. Nu 11 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. Het verkeer in de file wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Omrijden kan ook via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op die route is het inmiddels wel extra druk op de N44 tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, nu ruim 20 minuten extra reistijd. Van de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Nout van Sommeren.
13: Met zo dadelijk meer over de Conference League wedstrijden van vanavond.

0: van donderdag 27 augustus. Bij tennis heeft Anouk Koevermans de laatste kwalificatieronde voor de US Open bereikt. De 22-jarige Nederlandse was in de tweede ronde te sterk voor de Poolse Linda Klimovikova. Koevermans won de partij in New York in twee sets met de cijfers 6-3 en 7-5. In de beslissende ronde, waarin een plek in het hoofdtoernooi op het spel staat, neemt ze het op tegen Mariam Bolkvat uit Georgië. Koevermans wacht nog op haar debuut op een Grand Slam toernooi. Maar die is dus lekker bezig. Ja, van tennis even overschakelen naar het voetbal. Trainer John van der Brom die is optimistisch over de kansen van FC Twente vanavond in de play-offs van de Conference League. De club moet in de return in Baku een 0-1 thuisnederlaag tegen Karabach zien weg te poetsen om de volgende ronde te bereiken. Ondanks de lastige uitgangspositie gelooft de coach dat zijn ploeg de achterstand kan ombuigen. Van der Brom baseert dat vertrouwen op de analyse van de eerste wedstrijd, waarin hij voldoende aanknopingspunten zag voor een beter resultaat. Nou, laten we het hopen voor hem en FC Twente dat dat dus ook gaat gebeuren. Vanavond om 6:00 gaat die wedstrijd van start in Baku en is te zien op ESPN. Ajax die komt vanavond ook in actie om 8:00 in de Conference League. Zij nemen het op thuis tegen het Zwitserse Sion. Vorige week werd dat 4-2 voor Ajax. Die wedstrijd vanavond dus om 8:00 en is te zien op Ziggo Sport. Davy Klaassen, gisteren tijdens de persconferentie, ja, die heeft duidelijke taal gesproken over wat hij van die wedstrijd verwacht. Davy Klaassen in het Engels.
1: If we don't play well and if we fuck it up, then yeah, they have a chance. But I trust in my team. I trust in our way of playing. And if you go into the second leg with a 4-2 advantage, then normally you cannot give this away anymore.
0: Nou, zo is het maar net, hè? If we don't fuck it up. Dat is wel duidelijk, hè? Davy Klaassen hoorde je dus over de wedstrijd van vanavond tegen het Zwitserse Sion om 8:00 dus en te zien op Ziggo Sport. Die andere wedstrijd is dus Karabach tegen SV Twente om 6:00 te zien op ESPN. Hier zo dadelijk nog veel meer sport. Ronald van der Geer met sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mike de Dekker is er helemaal achter. Hij weet waar zijn vormcrisis vandaan komt. Belgische darter, winnaar van de World Grand Prix in 2024... zakte daarna flink weg en staat inmiddels buiten de top 50 van de jaarranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Dekker begonnen de problemen na een overstap naar een andere materiaalsponsor. Hij kon maar moeilijk pijlen vinden die hetzelfde aanvoelden als zijn oude materiaal en bleef uiteindelijk te lang doorspelen met pijlen die niet bij hem pasten. En daardoor veranderde onbewust zelfs zijn worp. En dat blijkt moeilijker te herstellen dan gedacht. Dat het niveau er nog steeds is, dat merkt de Dekker tijdens trainingen. Met vrienden gooit hij naar eigen zeggen alweer regelmatig gemiddelde boven de 105. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog zodra hij op het podium staat. Belgen traint inmiddels al 3 maanden intensief richting het WK en hoopt dat 1 goed toernooi genoeg is om een ommekeer te brengen. Want volgens den Dekker is een talent zeker nog niet verdwenen. Maar nu moet vooral het goede gevoel nog even terugkomen.
0: Dit is jouw sportradio.

Campy Radio, jouw sportradio. Ja, nog wel, want vanaf zaterdag niet meer. Nee, rustig. We gaan er niet mee stoppen. Nee, we gaan verder onder een andere naam. Ja, Grand Prix Radio wordt namelijk GPR Sportradio. En niet alleen een andere naam, ook een hele andere programmering. Vanaf volgende week maandag bijvoorbeeld. De ochtendshow, niet meer met mij, nee, maar met Ronald van der Geer. Die gaat je dan elke ochtend natuurlijk op de hoogte brengen van het laatste sportnieuws. Ik ga niet weg hoor. Nee, ik ga naar de middag tussen 2 en 4 ga je mij horen. En zo gaat er heel wat veranderen. Vanaf zaterdag dus al. GPR Sportradio. Niet meer alleen de plek zoals je van ons gewend bent met Formule 1 en andere sporten. Maar we breiden ons uit naar een volwaardige zender voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je de hele dag door op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen tussen

0: Pieperstraten. Robert Meerder, Tom van het Hek en Andy Houtkamp die sluiten zich bij deze zender aan. Ja, voor de racefans is er geen reden tot paniek. Nee, denk nou niet van, ach, nou, dan gaan ze Formule 1 opgeven. Nee. Want de Formule 1 kwalificaties en de races blijven gewoon exclusief en live te volgen hier bij ons, met onder andere het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, GPR Sportradio is ook vanaf zaterdag gewoon via onze vertrouwde frequentie in de Randstad op 97.6 te ontvangen. En in de rest van Nederland via DRB Plus en natuurlijk ook online. Dat dus vanaf komende zaterdag GPR Sportradio in plaats van Grand Prix Radio. Die naam gaat dus verdwijnen. Maar daar komt er heel veel moois voor terug. Zo dadelijk de ANP Headlines, de verkeerssituatie en zo dadelijk nog meer sport voor je.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippen. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was het de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
1: Kippie.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Danny Elbersen.
17: Goedemorgen, het is de donderdag, het is 10:00 geweest. Tijd voor koffie en classics, dus schenk jij gerust een bakje in. Zorg ik voor de muziek en ga ik je bijpraten, onder andere over de Ronde van Spanje. En we gaan het hebben over het wereldkampioenschap hockey voor vrouwen.

Sportradio. Ja, nog wel hè, want we gaan van naam veranderen. Vanaf aanstaande zaterdag heet het GPR Sportradio. Dan is het een volledige sportzender. En daar hebben we natuurlijk ook nog wat nieuwe namen aangetrokken. Ga ik je later meer over vertellen. Maar aanstaande zaterdag dus het nieuwe GPR Sportradio. Heerlijk. En over sport gesproken, en ook heerlijk trouwens, tennistalent Mees Rutgering doet het hartstikke goed. Want op het ATP-toernooi heeft hij eergisteren op een indrukwekkende wijze gewonnen. Als 14 geplaatste Thomas Matjak heeft hij verslagen. Dat deed hij goed, hè? 6-2, 7-6. De 19-jarige Nederlander is dus bezig met een zeer succesvolle week daar in Amerika op het ATP-tennistoernooi. We houden je op de hoogte van zijn ontwikkelingen. We houden je ook op de hoogte van de sport wat betreft voetbal. Want ook vanavond is er weer veel voetbal. En we gaan het ook zo direct nog hebben over het wereldkampioenschap hockey. Goed toch? Ja. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnei Vilhena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vilhena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Vilhena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Vilhena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Vilhena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, goedemorgen, jouw sportradio. En ik zei het net al, Mees Rutgering heeft het natuurlijk supergoed gedaan bij het ATP tennis toernooi, de US Open. Doorgegaan naar de volgende ronde alweer. Anders dan voor Serena Williams en Carlos Alcaraz. Die zijn eergisteren uitgeschakeld in het gemengd dubbelspel. Ze verloren in twee sets van de Zwitser Belinda Bencic en Flavio Cobolli. 5-4 en 4-1 waren de setstanden. En helaas, de twee topspelers zijn er dus niet meer bij als dubbel. Mogen nog wel door als individueel. Maar ja, het is toch opvallend. Twee van die grote namen die dan uitgeschakeld zijn. Niet uitgeschakeld, de Nederlandse dames bij het WK Hockey. Dat wordt gehouden in Nederland en België op dit moment. Wordt gespeeld in Amsterdam, in het Wageningenstadion en in het Belgische Waver. Vanavond de Nederlandse vrouwen die zich overtuigend geplaatst hebben voor de halve finale. Ze spelen vanavond tegen de dames uit België. En die wedstrijd die wordt vanavond om 6:00 uitgezonden op NPO 1. Leuk om even te kijken. Vanmiddag zonnige periode, blijft vrijwel overal droog. In het zuiden een licht buitje mogelijk en 23 tot 27 graden vandaag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes, met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam is helemaal dicht tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan via Den Haag over de A12, A4 en de A13.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Danny Elbersen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En goed nieuws voor Bruno Fernandes. Die werd namelijk eergisteren uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Hij speelt natuurlijk bij Manchester United. Ook Nederlands succes. Julian Timber van Arsenal en Kerstin Kasperij van Manchester City kregen beide een plek in het elftal van het jaar. Dat is toch ook wel een mooie erkenning. Ja, en als we het dan toch over voetbal hebben, even naar de Conference League. Want vanavond wordt er gespeeld. De beslissende returns worden gespeeld. Karabakh uit Azerbeidzjan speelt tegen Twente. Karabakh won natuurlijk de eerste wedstrijd tegen Twente met 1-0. Dus pittige opgave voor de Twentenaren. Vanavond om 6 uur moeten ze spelen. Wordt uitgezonden op ESPN. En vanavond om 8 uur Ajax tegen Sion uit Zwitserland. Ajax won de eerste ontmoeting met 4-2. Dus die staan er beter voor dan de Zwitsers. Maar ja, dan moeten ze het wel vast zien te houden natuurlijk. Als je dat wil zien, vanavond wordt die wedstrijd uitgezonden op Ziggo Sport. 8 uur dus. Vanavond lekker een avondje voetbal in de Conference League. En zo direct hier meer sport. Sport in het kort komt eraan naar Avicii op Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Can you

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ze kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiutsjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
1: Dit is jouw sportradio.

sportliefhebbers. Vanaf aanstaande zaterdag gaat Grand Prix Radio verder onder een nieuwe naam. GPR Sportradio, niet alleen plek voor Formule 1... maar we gaan dan een volwaardige sportzender worden voor alle sportliefhebbers. 7 dagen per week word je dan op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen, tussenstanden en ook de sportuitslagen. Naast de bekende namen die we al hebben, Olaf Mol, Rob van Zomeren en Rick van Veldhuizen, komen er dus nieuwe namen bij. Twan van Peperstraat onder andere, Tom van het Hek, maar ook Andy Houtkamp sluiten zich aan. En dan hebben we dus lekker live overdag nog meer sport voor je. En vergeet niet, Koffie en Classics gaat ook gewoon door. Alleen vanaf volgende week door de week van 10 tot 12 met Rick van Veldhuizen. En in dit weekend met Rob van Zomer. Dus daar hoef je ook niks van te missen. En u ook niet, want zo direct na 11 meer Classics voor je onderweg. En natuurlijk heel veel sport, onder andere nog meer over voetbal.

0: la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
4: 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim 1,5 week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een 2e dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

bij Albert Heijn. Dat betekent gigaveel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
17: Fans van voeden.
15: Aldi.
19: Grand Prix Radio.
20: Danny Elbersen. Goedemorgen, zo direct krijg je de details van de 6e etappe in de Ronde van Spanje van me. Verder gaan we het hebben over het Europees kampioenschap voor vrouwen, het volleyballen, het wereldkampioenschap roeien en we hebben het natuurlijk ook nog over voetbal.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je weet het, hè, vanaf aanstaande zaterdag is het GPR Sportradio, de breedste sportzender van Nederland. Met niet alleen Formule 1, we gaan het over allerlei andere sporten. Maar dat doen we in dit uur ook. Onder andere over het Europees kampioenschap volleybal voor vrouwen. Want een druk programma vandaag. De Nederlandse speelsters moeten vandaag in actie komen. Spelen om 1:30 tegen België. Daarna moeten er dan nog meer wedstrijden gespeeld worden. Want Polen speelt om 3:00 tegen Duitsland. Kroatië moet om 4:00 aantreden tegen Montenegro. Servië komt in actie. Die spelen om 4:00 tegen Oekraïne. En later ook nog de wedstrijden tussen Portugal en Roemenië en Zweden tegen Frankrijk. Maar zoals gezegd, voor ons het belangrijkste om 1:30. De Nederlandse spelers die het speelsters die het op moeten nemen tegen België. En vandaag ook wielrennen. De 6e etappe van de Ronde van Spanje vandaag. 177,4 kilometer. Het is een heuvelachtige rit die eindigt in Castellón. En ja, door het Spaanse middelgebergte betekent dus dat er wel wat lastige stukken in zullen zitten. 10:50 gaan ze van start. De verwachting is dat de winnaar zo rond 5:15 aan de streep komt. Dus heel belangrijk wat het daar gaat worden in Spanje bij de Ronde van Spanje.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: VIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de VIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens, en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de VIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de VIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Of zal ik gewoon vast zeggen GPR Sportradio? Kun je er vast een beetje aan winnen, hè? Want over 2 dagen is het zover. Dan gaan we transformeren naar GPR Sportradio. En ga je heel veel over de sport horen de hele dag door live. Heerlijk. We gaan het in ieder geval ook hebben over het roeien. Want vandaag is het een prima dag. Periode met zon in het midden en noorden nog wel kans op een onweersbuitje. En de maxima liggen tussen 25 aan de kust tot plaatselijk 30 graden in het binnenland. Prima roeiweer zou je zeggen. Nou, dat komt mooi uit. Want de wereldkampioenschappen roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Die zijn vandaag ook weer bezig met verschillende series. Halve finales op het programma. 5-1 beginnen de series in de discipline PR1 Vrouwen Skif. Waarbij de Nederlandse Eva Mol in actie moet komen. Later zo rond 4:30 is het tijd voor de halve finales van de Vrouwen 4 zonder. Met onder andere Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imke Kleverink en Nika Vos. Die strijden voor een plekje in de eindstrijd daar op het water. 4e dag van het mondiale toernooi wat in Nederland gehouden wordt. En de Nederlanders zitten dus nog volop in de strijd. Straks gaan we het hebben over voetbal. Eerst richting 11:30 met Martin Garrix en Ed Sheeran op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
9: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
10: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
25: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: 1000 potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 5 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Danny Elbersen.

Natuurlijk voetbal vanavond. Onder andere in de Conference League. Vanavond om 6 uur. Karabach speelt thuis tegen Twente. Twente moet de 1-0 achterstand van de eerste ontmoeting goed zien te maken om door te komen richting de Conference League. Vanavond om 6 uur die wedstrijd op ESPN. En om 8 uur staat Ajax in Nederland er een stuk beter voor. Want ze spelen dus thuis tegen Sion uit Zwitserland. Eerste ontmoeting was 4-2. Dus Ajax hoeft eigenlijk alleen maar die 4-2 voorsprong te verdedigen. Dat kun je zien vanavond op Ziggo Sport vanaf 8 uur. Maar er wordt meer gevoetbald, want ook in de Spaanse competitie wordt gespeeld. In La Liga twee interessante wedstrijden. Celta de Vigo speelt tegen Osasuna vanavond om 8:30. En Barcelona moet ook aantreden tegen Athletic Club om 9:00. En die wedstrijden kun je bekijken op Ziggo Sport. En als je heel nieuwsgierig bent, vanmiddag vindt de loting plaats voor de leaguefase van de Champions League, met onder andere Feyenoord en PSV. En die loting die kun je bekijken. Die wordt vanmiddag om 17:30 uitgezonden op Ziggo Sport. Ik ben toch altijd nieuwsgierig waar ze

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitalityruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Dit is jouw sportradio.

Grumpy Radio met de parels uit de popgeschiedenis. Dus daarom de Blue Nile met Tinsel Town in the Rain. Goed nieuws voor de fans van Koffie en Classics. Want als zo direct zaterdag, dus aanstaande zaterdag, GPR Sportradio gelanceerd wordt, dan is Koffie en Classics er gewoon bij. Maandag tot en met vrijdag met Rick van Veldhuizen. Zaterdag en zondag met Rob van Zomeren. Dus daar hoef je niks van te missen. Gelukkig maar, hè. En iemand die je ook niet hoeft te missen is Alexander Stevens. Want die gaat ook gewoon mee in het nieuwe GPR Sportradio. En je hoort hem zo direct met de muzikale lunch. Met heel veel sport, dus veel plezier en eet smakelijk alvast.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval twee Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Beeld en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst?
7: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
17: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
23: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
27: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op Jumbo.com.
28: Free Radio. Alexander Stevens.
29: Je donderdagmiddag, het is 12 uur geweest. Smakelijk eten tijdens de lunch. In het voetbal staan vanavond de laatste voorronde duels voor de Europese hoofdtoernooien op het programma. Ik praat je over de details zo meteen bij.

Grand Prix Radio Show Sportradio. Vanaf zaterdag zijn wij GPR Sportradio. De plek voor alle sporten, voor iedere sportliefhebber. Het is vandaag je donderdagmiddag lunch. Smakelijk eten, boterhammen op tafel, gezellig. En vanavond op de bank, languit, met de laatste voorronde duels voor de Europese hoofdtoernooien voetbal. Ze staan op het programma. Ajax hoopt in eigen huis vanavond aan de Conference League haar deelname te kunnen veiligstellen in de return tegen het Zwitserse FC Sion. FC Twente moet in de return tegen Karabach FK een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken om de groepsfase te bereiken. En je weet het, al eerder in de week, NEC Nijmegen is na een eerdere uitschakeling in de Champions League voorronde al zeker van een vervolg in de Europa League. Zij schuiven dus door vanuit de Champions naar de Europa League. Veel meer voetbal, maar sowieso veel meer sport in het algemeen is voor je onderweg. Zometeen hier op de sportredactie Sport in het Kort met Rob Steltman. Het is je donderdagmiddaglunch, smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag GPR Sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met de auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. En vanavond om 6 uur gaat het gebeuren in Monaco. De loting voor de nieuwe competitiefase van de Champions League. Landskampioen PSV en Feyenoord zullen dan weten welke 8 tegenstanders zij gaan treffen in de Champions League. Beide Nederlandse clubs kijken natuurlijk met bijzonder interesse uit naar de samenstelling van de potten. In de hoop natuurlijk op een gunstig programma, dat is logisch. De ceremonie met 36 deelnemende clubs die aan elkaar gekoppeld worden vindt plaats in Monte Carlo vanavond om 6 uur. We houden je van alle zaken op de hoogte. Het is vanmiddag een donderdagmiddag met periode met zon. Maar in het midden en noorden regen- of onweersbuien, temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Morgen een compleet andere dag met kans op zware regen- en onweersbuien. En bij die buien kunnen er windstoten voorkomen met snelheden tot 75 km per uur. Maar ook hagelstenen zijn morgen mogelijk, met doorsneden van 2 centimeter. Kijk dus uit als je auto buiten staat. Morgen een stuk koeler dan vandaag, morgen maximaal 22 graden. Je donderdagmiddaglunch, smakelijk eten, wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag, GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
19: Kippie.
20: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters?
0: De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
28: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
29: Grand Prix
30: Radio Verkeer.
29: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
31: Alexander Stevens.
32: Tussen nu en 1 uur onder andere bij

Sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunchperiode met zon, maar in het midden en noorden misschien toch nog een regen- of onweersbui. Maximaal 30 graden in het zuiden. Bondscoach Gerben de Knecht kijkt met vertrouwen uit naar het WK Mountainbike in Italië. Hij is optimistisch, met name over de kansen van Mathieu van der Poel, die komende zondag in actie komt. Volgens bondscoach Gerben de Knecht is het mooi dat Mathieu van der Poel zich kwetsbaar durft op te stellen in zijn voorbereiding. En hoewel natuurlijk hij gelooft in een goede afloop, benadrukt hij dat realisme de boventoon voert in aanloop naar de belangrijke titelstrijd in de bergen daar. Dat dus zondag mountainbiken in Italië met Mathieu van der Poel. Bij het vrouwenvoetbal, ja, daar zijn wat kansen verkeken voor de vrouwen van Ajax. De kansen op Champions League. Namelijk de eerste wedstrijd in de laatste kwalificatieronde. Thuis werd verloren van Real Madrid. Ook de vrouwen van PSV leden in hun duel een thuisnederlaag. En de returns voor beide ploegen staan gepland. Dat is 2 september dat dat gaat gebeuren. En daar moeten toch behoorlijke achterstanden worden weggepoetst om alsnog de groepsfase van het Europese toernooi te kunnen bereiken. Dat dus in het vrouwenvoetbal de kansen voor de Nederlandse clubs. Misschien nog interessant om even te melden dat Joost Luiten de golfer blij is dat NOC-NSF de eisen voor deelname aan de zomerspelen, de Olympische Zomerspelen van 2028, de aanvullende nationale eis heeft laten vallen. Dat wat ze de vorige editie niet hebben gedaan. Voor de komende Spelen in Los Angeles zijn de internationale kwalificatienormen voortaan voldoende. Maar toch houdt Joost Luiten een bittere nasmaak over aan de strengere regels van de voorafgaande edities. De voorgaande edities, want 2 jaar geleden spande hij nog een rechtszaak aan tegen NOC-NSF, omdat hij zich benadeeld voelde door die extra eisen die toen golden voor kwalificatie. Ze zijn nu dus vervallen en dat biedt meer ruimte. Hij is er blij mee. Zometeen hier Sport in het Kort. Op de sportredactie loopt hij rond. Het is Rob Steltman. Je hoort hem zometeen na Joe Jackson bij Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Het is deze donderdagmiddag een middag met zon, maar misschien ook in het midden en noorden kans op regen en zelfs onweersbuien, met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Gisteren in het voetbal, compleet ons sport. De playoffwedstrijd voor de Champions League tussen Olympique Lyon en het Turkse Fenerbahçe. Dat gebeurde eigenlijk na de wedstrijd. 2-1 wonnen de Turken, wat plaatsing trouwens betekent. En er ontstonden vechtpartijen op het veld, maar ook in de catacombe. Fenerbahçe middenvelder Guendouzi werd bij de spelerstunnel aangevallen door de keeperstrainer van Lyon. Trouwens, Guendouzi verklaarde na afloop dat hij ook niet helemaal vrij was van onbesproken gedrag, wat een reactie was op het feit dat zijn familie de hele wedstrijd lang werd beledigd door de supporters van Olympique Lyon. Maar goed, aangevallen worden door de keeperstrainer van Lyon had hij niet verwacht. Meer van dat soort zaken, nieuwsfeiten en gekke buitensporigheden in het voetbal. Er is meer over te melden. Dat doen we zo meteen hier. Blijf hier, dan mis je niks. Het is je donderdagmiddaglunch. Smakelijk eten, wij zijn Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alice Eijpen. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk 2. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Alle verf super voordelig.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Schat?
25: Hm?
24: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
25: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
24: Mafkees.
26: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
27: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
26: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: op odido.nl/business.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
4: Smakelijk eten tijdens de donderdaglunch. Het is 1 uur geweest. Dit weekend de MotoGP Grand Prix in Aragon. Historisch een sterke baan voor Marc Marquez. Daar gaan we zo meteen eens verder in duiken.

Country Radio, de Simple Minds. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Hoor je hier alle sporten. Zeker even zaterdag checken. Nieuwe presentatoren, nieuwe programmering. Het is je donderdagmiddag met zon. In het midden en noorden misschien regen en een onweersbuitje erbij. 25 tot 30 graden. Dit weekend de Grand Prix van Aragon voor de MotoGP. Het circuit van Motorland. Of Motorland mag je ook zeggen. Wordt historisch gezien eigenlijk als een sterke baan voor Marc Marquez. Die won daar al 7 keer. Hè? Ja. De Spanjaard hoopt het dit keer weer te doen op zijn Ducati. Het is echt de Aprilia dat als kampioenschapsleider naar Spanje afreist. Tijdens de vorige race in Engeland, op Silverstone, zorgde Aprilia voor een volledig podium. Aangevoerd door Raúl Fernández, de Spaanse coureur. Hoe ziet dit weekend eruit? We gaan het voor je in de gaten houden. Hier bij Grand Prix Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem kraagt. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Langzaamaan gaan we richting 2:30. Het is vandaag

regen- en onweersbuien in het hele land. En bij die buien kunnen er ook nog eens windstoten voorkomen van 75 km per uur. En hagelstenen met een doorsnede van 2 centimeter. Morgen is het een stukje koeler met 22 graden. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Pakken ze een podium?
8: Pakken ze een podium?
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
11: Pakken ze een podium?
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Maarsbergen en Bunnik 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er stond een auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Alexander Stevens.
27: Zometeen hier meer over het WK-hockey van

Free Radio. Vanaf zaterdag zijn wij GPR Sportradio. Je hoorde Santana en Hold On. Het is vanavond zover de halve finale van het WK Hockey. En wie spelen daar? Nederland en België. Ja, de wedstrijd wordt gespeeld in Amstelveen. Oranje is als regerend Olympisch, maar ook wereld- en Europees kampioen natuurlijk de favoriet in deze wedstrijd. België is de underdog. De Belgische aanvoerder, in dit geval Charlotte Engelbert, die in de Nederlandse competitie trouwens speelt, acht haar ploeg echter niet kansloos en gelooft dat haar team de Nederlandse dames kan verslaan. De winnaar van het duel vanavond in Amstelveen plaatst zich voor de finale natuurlijk van het wereldkampioenschap. Spannend, het WK hockey wat in Nederland en België wordt gespeeld, want het heeft al hele bijzondere wedstrijden opgeleverd. Even richting tennis. Botik van de Zandschulp, de succesvolle Nederlandse tennisser, heeft op zeer overtuigende wijze trouwens de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Winston-Salem in Amerika. Hij kende gisteravond weinig problemen met zijn tegenstander en wist de partij relatief eenvoudig naar zich toe te trekken. De jonge Nederlander, Mees Rutgering, 19 jaar, kwam er op hetzelfde toernooi helaas aan zijn einde toe, na een hele sterke reeks. Hij begon heel sterk, maar werd uitgeschakeld gisteren. Waardoor Botik van de Zandschulp nu nog de enige overgebleven Nederlander is in het enkelspel als het gaat over het ATP-toernooi in Amerika in Winston-Salem. Zo direct. Ja, we gaan nog even bijpraten. Sport in het kort. Op de redactie loopt Rob Steltman rond. Je hoort hem zo meteen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio.

Radio is jouw sportradio zaterdag. Dan veranderen we onze naam. Heten wij GPR Sportradio. Hoor je hier alle sporten die ertoe doen. Een nieuwe programmering, nieuwe presentatoren erbij. Kortom, vanaf zaterdag even checken. In het voetbal heeft Real Madrid ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Gisteravond was het te sterk thuis. De ploeg dus van José Mourinho voor Real Sociedad. Er werd gewonnen met 4-1. En de grote man aan de zijde van de Madrilenen, dat was Kylian Mbappé. En waarom? Van de 4 doelpunten waren er 3 van zijn hand. Of zijn voet,

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tonné Villena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Villena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Villena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Villena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Villena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Dit is jouw Sportradio.

Amsterdam Free Radio. Vanaf zaterdag heten wij GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag, de late lunch. Met periode met zon in het midden en noorden. Misschien nog een regen- of onweersbui. Temperaturen nog lekker, zeker in het zuiden. 30 graden kan worden aangetikt. Morgen omslag, stuk frisser. Onweersbuien, zware regenbuien, hagel, windstoten, etc. In het voetbal hoopt Ajax vanavond deelname aan de Conference League veilig te stellen. Ze verdedigen thuis een voorsprong in de return tegen FC Sion uit Zwitserland. Spannend hoe dat gaat aflopen. En zij niet alleen, ook Twente moet aan de bak. Dus dat wordt nog een dingetje. Voetbal dus vanavond, dat niet alleen. Ook de Nederlandse hockeysters spelen een belangrijke wedstrijd tegen België vanavond. De halve finale van het WK Hockey. Dat doen ze in Amstelveen. En er is nog veel meer te melden als het gaat over sport. En dat hoor je zometeen hier met Rob Spijker na 2 uur.

0: Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alice Eipen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. 2 vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. 1 van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
17: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
28: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Free Radio. Rob Spijker. Straks meer over Europees voetbal. 2 Nederlandse ploegen komen vanavond in actie. En het WK hockey in eigen land en in België is aan de gang. En er staat een leuke halve finale op het programma. Daar zo meteen meer over.

Grand Prix Radio, dit is jouw sportradio vanaf aankomende zaterdag. GPR Sportradio. Met dan misschien zelfs nog wel meer sport. Er wordt gehockeyd in eigen land. Het WK is aan de gang. En de Nederlandse vrouwen spelen vandaag in Amstelveen de halve finale van het wereldkampioenschap tegen België. Oranje is als regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen de topfavoriet. Maar de Belgische ploeg acht zich niet kansloos. En die moeten zeker niet onderschat worden. De wedstrijd is voor beide teams een duo-die-duel. De Nederlandse speelsters, waaronder onder andere Marijn Veen en Rosa Ferning, die geven aan juist goed te presteren onder de hoogspanning die bij een dergelijke wedstrijd komt kijken. Halen ze de finale? Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio met de Red Hot Chili Peppers. Vanavond zijn er twee belangrijke wedstrijden voor Nederlandse clubs in het Europees verband. Er wordt gevoetbald tussen Karabach en Twente. In de uitwedstrijd moet Twente een 1-0 achterstand wegpoetsen. Ajax heeft het in Zwitserland bij Sion vorige week beter gedaan. Die hebben daar gewonnen met 4-2. Maar die moeten niet onderschatten wat die gasten uit Zwitserland kunnen. Die wedstrijd die is trouwens om 8 uur. En de wedstrijd van FC Twente is om 6 uur. De wedstrijd van Ajax is te zien bij Ziggo Sport. En de wedstrijd van FC Twente is te zien bij ESPN. En hebben we nog iets te melden over een van de beide teams? Dan hoor je dat natuurlijk hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. En dan nog even het weer, want het zou wel eens een onstuimige dag kunnen worden. We hebben op dit moment te maken met af en toe wat zonnige perioden. In het midden komt een enkele bui en regenbui al voor. Temperatuur kan de 30 graden aantikken in het zuidoosten van het land. Vanavond zijn de eerste perioden met zon, met in het noordoosten al kans op een enkele stevige bui. En daarna zou het kunnen gebeuren dat het gek gaat worden. Dan komen er stevige buien voor, mogelijk met windstoten tot 60 km per uur. En is er ook kans op hagel tot 2 centimeter. Hagelstenen tot 2 centimeter. Dus als je de auto ergens binnen kan zetten, dan zou ik dat zeker doen. En dat blijft de komende nacht ook nog zo. Morgenmiddag vallen er verspreid over het land wat buien. Ook zware regen- en onweersbuien. Dan windstoten tot 75 km per uur. En morgenavond dan zal het alleen in het westen en het noorden van het land slecht weer zijn. Dit is Grand Prix Radio. We gaan richting 2:30.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
13: Kippie.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
20: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, tested to work.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee opvallende files. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. Rechterreis ook is dicht. Vertraging 5 minuten.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rob Spijker. Zo meteen meer over de loting van de groepsfase in de Champions League.

Yo, Sportradio met Carly Simon en Y. Vanavond om 6 uur is de blik van de voetbalwereld gericht op Monaco. Want daar zal de loting worden verricht voor de groepsfase van de Champions League. En daar zitten de Nederlandse clubs PSV en Feyenoord in. Die zitten in pot 2 en pot 3.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De VIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Op stelbaar manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de VIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de VIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio. Whispers hoorde je en the beat goes on. Vanaf aankomend weekend, vanaf aankomende zaterdag, dan is onze naam GPR Sportradio. En dan zullen we ons nog meer concentreren op sport. En er komen er ook een paar hele fijne nieuwe collega's bij. Twan van Peperstraten, Robert Meder, Tom van het Hek en ook Andy Houtkamp. Die krijgt op zaterdagavond het programma. En dan hoef je van jouw favoriete sport helemaal niks meer te missen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontrole staart 10 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
16: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
23: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
29: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
28: Mafkees.
30: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
31: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
30: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
32: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
33: Free Radio. Rob Spijker.
0: De Spaanse voetbalcompetitie is ook gestart met goede resultaten voor Real Madrid en ook Barcelona. Die zijn zonder fouten gestart. Bij Barcelona willen ze nog wel een belangrijke speler uit Nederland halen. Wie dat is, hoor.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Becky Bell en Stepping Out Tonight. Ze hebben bij Barcelona hun zinnen gezet op een speler van FC Twente. Dat is Ruud Nijstad. De Spaanse grootmacht wil de 18-jarige verdediger graag overnemen. Maar stuit voorlopig op weerstand vanuit Enschede. Technisch directeur Erik ten Hag houdt de boot vooralsnog af en is niet van plan om het talent zomaar te laten vertrekken. Het is duidelijk dat Barcelona serieus is, maar een akkoord tussen de clubs lijkt op dit moment nog ver weg te zijn voor de jonge verdediger. Ik kan me zo voorstellen dat het bij Ruud Nijstad toch een beetje begint te kriebelen als Barcelona komt en die willen je graag hebben. Vanavond speelt Barcelona trouwens een tweede wedstrijd tegen Atletiek de Club. Dat is om 9 uur. Ze hebben de eerste wedstrijd hebben ze al gespeeld. Die hebben ze met 5-0 gewonnen. Dus Barcelona is goed begonnen aan de competitie, aan de Primera División. En Real Madrid heeft het gisteravond goed gedaan. Daar met Mourinho gaat het dan meteen lekker. Mbappé scoorde gisteren 3 keer in de wedstrijd tegen Real Sociedad. En die wedstrijd die werd met 4-1 gewonnen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Rob Stelbeen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Offenbach en Miles Away. Het is op dit moment op veel plaatsen in Nederland nog best lekker. Met zonnetje erbij en temperatuur die kan uitschieten naar 30 graden. Maar er komt wel wat narigheid aan. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. Maar in het noordoosten al wel kans op een enkele stevige regen- of onweersbui. Van het zuiden uit neemt later ook elders de kans op regen- en onweersbuien toe. En bij de buien komen mogelijk windstoten tot 60 km per uur voor. En er is zelfs kans op hagel, grote hagelstenen. Er wordt nu al gemeld dat het hagelstenen kunnen zijn van 2 centimeter. Dus dan kun je de auto beter even ergens daar parkeren waar de hagelstenen er niet bij kunnen. Morgen kan ook een hele onstuimige dag worden. Want dan kunnen er buien voorkomen met windstoten tot 75 km per uur. En is er ook weer hagel met diezelfde hagelstenen mogelijk. Maximum temperatuur ligt morgen rond de 22 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
14: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Nu, bij Spar in de buurt, kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens de kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterreis ook is dicht en de vertraging 10 minuten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Rob Spijker.
22: Er komt weer een nieuwe Formule 1 aan tafel online. Daar zo meer over.

Radio, jouw sportradio Samber, je hoorde Homewrecker. Morgenochtend om 6 uur komt er weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online. Dat is onze podcast. 2 maal per week word je getrakteerd op een podcast Formule 1 aan tafel. Vanmiddag vinden de opnames plaats bij de Harbour Club in Vinkeveen. Met dit keer aan tafel Gerard Timmer, belangrijke man hier bij Grand Prix Radio, Sportradio, GPR Sportradio. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland schuift ook weer aan. Dat is Ronald Molendijk. En ook Meindert van Buren, coureur en Formule 1-analyst bij GPR Sportradio. Schuiven allemaal aan bij Frank Evenblij. Natuurlijk maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dat gebeurt in het spel Raad het Autogeluid. Morgenochtend 6 uur. Vanaf morgenochtend 6 uur kun je hem beluisteren via onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Dit is jouw sportradio.

Country Radio, vanaf aankomende zaterdag GPR Sportradio. Chaka Khan hoorde je, en I feel for you. In de Formule 1 heeft Alpine het contract van Franco Colapinto verlengd. De Argentijnse coureur zal daardoor ook in 2027 voor het Franse fabrieksteam uitkomen. En met de verlenging houdt Alpine vast aan zijn huidige rijdersduo. Dat betekent dat Colapinto opnieuw de teamgenoot van zijn Franse collega Pierre Gasly zal worden. Ze gaan voor stabiliteit binnen het team. Vanavond zijn de belangrijke voetbalwedstrijden. Lekker veel voetbal. Om 6 uur speelt Twente uit tegen Karabach. Die moeten daar een 1-0 achterstand wegpoetsen. En Ajax speelt om 8 uur tegen Sion. En die staan al voor met 4-2. Maar er kan nog van alles gebeuren. En ook in de Primera División zijn leuke wedstrijden. Celta de Vigo tegen Osasuna om 8:30. En om 9:00 de eerste thuiswedstrijd van Barcelona tegen Atletiek Club. En die hebben de eerste wedstrijd met 5-0 gewonnen. Wat zal dat vanavond opleveren? Zometeen meer over voetbal en ook over de loting van de Champions League, van de groepsfase. Want die is namelijk straks om 6:00. En daar hoor je alles over bij Rick van Veldhuizen, zometeen na 4:00.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterlijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16, Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Vertraging 10 minuten. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo, 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken.
7: Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
17: Hé, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
18: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
5: Kippie!

0: Rick van Veldhuizen.
1: Bij FC Twente zingen ze... Daar wordt aan de deur geklopt. En het blijkt FC Barcelona te zijn voor een verdediger van 18 jaartjes oud. Maar Erik ten Hag zegt voorlopig... Mooi geprobeerd, gaan we

0: naar Sportradio. Sorry jongens, ik ben nog heel even aan het oefenen voor aanstaande zaterdag. Dan gaat het allemaal anders heten. GPR Sportradio. Heet ook heel stoer. Nou goed, of heel nonchalant. GPR Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
0: Oh ja.
1: Jouw Sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Is toch net weer iets anders. Hey, goedemiddag en welkom. Het is vandaag donderdag 27 augustus 2026. Van Veldhuizen hier. Met even wat laatste voetbalnieuws. FC Barcelona heeft zich gemeld bij FC Twente voor Ruud Nijstad. Nijstad is pas 18 jaartjes oud. Hij is een centrale verdediger en wordt al langer gezien als een van de grootste Nederlandse talenten van zijn generatie. Barcelona heeft inmiddels contact gezocht met FC Twente, maar de technisch directeur Erik ten Hag wil niet meewerken aan een vertrek van Nijstad naar Barcelona. En dat is interessant, want Nijstad verlengde pas deze zomer zijn contract om medio 2029. Er was toen ook al belangstelling van PSV en van het Duitse Eintracht Frankfurt. Maar Nijstad koos bewust voor FC Twente, omdat hij daar dacht de meeste minuten te kunnen gaan maken. Ja, volgens velen is de marktwaarde op dit moment van Nijstad ongeveer zo'n 10 miljoen euro. Ja, het gaat stevig tegenwoordig. Dus terwijl FC Twente zich vanavond in Azerbeidzjan probeert te redden tegen Karabach, meldt zich ondertussen ook doodleuk FC Barcelona voor een 18-jarige tukker. Ja, en ik snap Ten Hag wel. Als je ieder talent verkoopt, zodra de eerste de beste Europese grootmacht, nou ja, is de beste, Barcelona, belt, ja, dan hoef je ook niet meer te vertellen dat je iets probeert op te bouwen met FC Twente. Dan sta je constant in een soort van verkoopmodus om maar zoveel mogelijk geld te kunnen genereren. Dus sportief gezien, chapeau, handen op elkaar, Erik ten Hag. Hij kan nog zeker een jaartje mee en ik wens je heel veel sterkte. Straks om 6 uur in Azerbeidzjan. Het zal een hell of a ride gaan worden om...

0: in het kort.
1: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.

0: Fix What You Didn't Break. Een pletterend verhaal. Tenminste, vind ik wel. Nate Smith hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu we dat nog volmondig mogen blijven zeggen. Vanaf aanstaande zaterdag wordt alles anders. En dit vond ik een bijzonder verhaal toen ik het las vanmiddag. NOC-NSF heeft vandaag besloten om voor Nederlandse golfers richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 geen aanvullende Nederlandse kwalificatie-eisen meer te stellen. Wie zich volgens de internationale regels kwalificeert mag dus in principe gewoon naar de Spelen van LA. En precies hierover vocht Joost Luiten jarenlang met NOC-NSF. Voor Parijs 2024 voldeed Luiten wel degelijk aan de internationale Olympische eisen, maar niet aan de strenge Nederlandse voorwaarden. Jawel, Nederland, beste jongetje van de klas, altijd iets erbovenop toppen om het nog ingewikkelder te maken. En dat gebeurde. Nou, Joost Luiten stapte naar de rechter en wat denk je? Tuurlijk, hij won. Alleen was zijn Olympische plek de plek van Joost Luiten op dat moment al aan iemand anders gegeven. Het IOC wilde geen extra plek creëren en dus zat Luiten, ondanks zijn gewonnen rechtszaak, thuis. Vandaag zegt hij hierover deze koerswijziging door de NOC-NSF opgelegd of uitgevoerd of aangegeven. Hij zegt het is de juiste manier, maar wel 10 jaar te laat, NOC-NSF. En over Parijs, ze hebben wel een Olympische Speler door mijn neus geboord, aldus Joost Luiten. Ja, dat vind ik er mooi voor.
1: De spraakmaker.
0: Ja, een beetje principieel dit, hè. Als een Nederlandse sporter zich volgens de internationale regels voor de Olympische Spelen kwalificeert, moet Nederland die sporter dan ook gewoon gaan sturen. Ben je dat met me eens of ben je dat met me oneens? Dus Nederlandse sporter kwalificeert zich volgens de internationaal geldende regels om zich bij de Olympische Spelen te mogen aansluiten. Maar Nederland deed daar iets bovenop. Maar nu proberen ze dat gewoon weer volgens de regels van het IOC te doen. Zijn we het daarmee eens of oneens? Want waarom zou de NOC-NSF eigenlijk zeggen, de Internationale Sportbond vind je goed genoeg voor de Olympische Spelen, maar wij Nederlanders vinden dat niet. Dus laat maar eens even weten wat jullie ervan vinden. Stuur het door via de app van Grand Prix Radio of anders via Rick @grandprixradio.nl.

0: Nu de zomer nog heel even onder ons is, blijf ik dit soort platen altijd heerlijk vinden met een zomerzonnetje bij Justin Timberlake. Hoorde je, goedemiddag. Ja, wie internationaal gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen moet Nederland gewoon uitzenden. Zijn we het daarmee eens of oneens? Gaat hier over golfers. Geen extra plus kwalificatie eisen. Laat even weten wat jij ervan vindt.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: odido.nl/business.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De dood van Radko Mladic voelt voor de nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Voor hen was Mladic's arrestatie en veroordeling belangrijker, zegt de voorzitter. Mona Keizer heeft de ideeën voor haar nieuwe politieke partij bekendgemaakt. Die lijken veel op plannen van andere rechtse partijen, maar zij zegt dat zij alle problemen wel gaat oplossen. Ze hoopt op 20 tot 30 zetels. En er worden zondag geen extra maatregelen genomen bij de wedstrijd Feyenoord-ADO in de Kuip. De gemeente vindt dat niet nodig. Vorige week staken Feyenoord-supporters vuurwerk af bij Cambuur. 7 mensen raakten gewond.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met zo'n 350 kilometer file in totaal inmiddels. Opvallende files op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd, er is daar ook een motorrijder bij betrokken. 2 rijstroken zijn afgesloten, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Lunetten en Maasbergen 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 12 kilometer file met ook daar bijna een uur vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Vanaf aanstaande zaterdag wordt alles anders. Naam, vormgeving, dus nog één keer.
3: Grand Prix Radio.
7: En vanaf zaterdag heten we echt heel anders.

0: Warren. En de Fever Dream, oftewel de koortsdroom. En er schijnt momenteel een griepje te heersen in Nederland.
1: De spraakmaker.
0: Ja, de zwakken gaan altijd het eerst natuurlijk, hè. Hey, nog even terug naar golfer Joost Luiten. Hij voldeed destijds niet aan de internationale Olympische kwalificatie-eisen. NOC-NSF legde daar hun eigen strengere Nederlandse voorwaarden bovenop. En hij mocht niet mee naar Parijs. Hij stapte naar de rechter. De rechter gaf hem gelijk. Maar de Olympische plek van Joost Luiten was al inmiddels vergeven. En nu, 2 jaar later, zegt NOC-NSF... voor Los Angeles schrappen wij de extra eisen. Dus wie internationaal gekwalificeerd is door de Olympische Spelen... moet Nederland gewoon uitzenden. Zijn we het daarmee eens of zijn we het daarmee oneens? Dankjewel voor het doorsturen, René uit Hattem, een van de vaste inzenders. Eens, als de internationale bond zegt dat je bij de beste 60 hoort... wie is de NOC-NSF dan om te zeggen dat je niet goed genoeg bent? Marike uit Dalfsen, die laat ons weten... ja, oneens, Nederland betaalt voor de uitzending. Dat mag dus best zeggen, ja, wij sturen alleen mensen... die serieus kans maken op een finale. En jij dus niet, Joost. Jammer, joh. Stefan uit Beeshol, Limburg, zegt... Luiten heeft notabene de rechtszaak gewonnen. Dan kun je toch moeilijk volhouden dat het systeem lekker heeft gewerkt. Ja, juist, ben ik ook helemaal met je eens.

NOC, NSF wel een beetje anders stuur je misschien sporters van wie je al weet dat ze toch op voorhand kansloos zijn. Robert, of Robert uit De Bergen zegt, maar dit is toch sport? Soms presteert nummer 50 ineens geweldig. Als je hem thuis laat, weet je zeker dat hij geen medaille gaat halen. En Esther uit Reden laat weten, voor wat mij vooral stoort is dat NOC, NSF nu eigenlijk doet wat Luiten al vroeg. Ja, dan mag je ook erkennen dat je destijds een beetje bij het verkeerde eind had. Dat moeten we dan nog zien gebeuren bij NOC, NSF. Maar ja, het is lullig voor Luiten. Ik weet niet of hij nou nog gaat meedoen met de spelen van LA. Maar het mag, tenzij hij niet voldoet aan de internationale eisen gesteld door het Olympisch Comité. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemiddag.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hadouken, are you kidding me? Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dus vanavond veel sport op televisie. Al in de vroege avond. Oranje van kleur, maar ook zeg maar met een bal. En dan van een team dat je misschien aanhangt of niet. Laten we beginnen met de oranje gekleurden. Om 6 uur onder etenstijd begint Nederland-België in de halve finale van het WK Hockey in het Waakterstadion in Amstelveen. Nederland is natuurlijk regerend Olympisch kampioen, wereldkampioen en de meiden zijn ook Europees kampioen. Maar de Belgen proberen er vooral een mentale strijd van te gaan maken. Belgische aanvoerder is Charlotte Engelbert. Die speelt zelf bij Den Bosch en kent dus de verschillende Nederlandse internationals door en door. En ze zegt zelf dat België weet welke speelsters mentaal uit hun spel te halen zijn. Nou, veel succes, Charlotte. En ze verwacht zelf ook dat er voor de wedstrijd nog wel wat plaagberichtjes via haar telefoon, via de WhatsApp binnenkomen van haar Nederlandse ploeggenoten. En onder bondscoach Raoul Eeren verloor Nederland overigens slechts 1 van de 41 interlands. En een pikant detail is dat Eeren was voor Oranje zelf bondscoach van België. Dus, goed, we gaan het meemaken. Straks dus om 6 uur Nederland-België op NPO1 te volgen. Dan natuurlijk het voetbal. Om 6 uur kun je dus kiezen tussen het WK Hockey of FC Twente, die bezig is om in Azerbeidzjan een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen in Karabach. Nou, die wedstrijd is te zien op ESPN. En om 8 uur speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen het Zwitserse FC Sion uit het kanton Wallis. Ajax verdedigt in Amsterdam een 4-2 voorsprong. Je zou zeggen, dat moet toch te doen zijn. Ik denk dat ze meer kans maken dan SC Twente. Maar goed, blijft altijd verrassend. Wedstrijd is natuurlijk ook te zien in
1: Rick van Veldhuizen van Ziggo Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag
0: en voetbal,
1: een beetje tot rust komen.
0: Televisie.
1: Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood, en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord uit tegen Cambuur ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weer sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Het komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Zowel met Velsen en uit Geest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 1/2 uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. 2 rijstokers dicht, vertraging 1 uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstroken dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen 7 kilometer met 1/2 uur oponthoud.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen en prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Pakken ze een podium.
28: Pakken ze een podium.
27: Pak zelf eens een podium.
29: Pakken ze een podium.
30: Pakken ze een podium.
31: Pakken ze een podium.
32: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
33: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
34: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
35: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
36: Simpel.
0: gratis stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Grand Prix Radio.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Atletico Madrid is Barcelona helemaal zat en zegt nu... over Julian Alvarez praten we niet meer met jullie. De transferperiode is nog open en het wordt echt een klucht. Grand Prix.

vanmiddag rond 3:15 binnen. Atletico Madrid weigert namelijk nog langer met Barcelona te gaan onderhandelen over een nieuwe nummer 9, Julian Alvarez. En dat maakte Atletico niet via een gerucht of een journalist duidelijk. Nee. De club, Atletico dus, heeft er gewoon een officiële verklaring over uitgebracht. De directie van de club heeft opdracht gekregen om nieuwe toenaderingspogingen van Barcelona meteen te negeren. Atletico zegt alleen zaken te willen doen wanneer de onderhandelingen ethisch, professioneel en respectvol verlopen. En dat is nogal een sneer naar Barcelona. De Catalanen zoeken naar het vertrek van Robert Lewandowski naar een nieuwe spits. En ze zien in Alvarez hun nieuwe ideale nummer 9. En Alvarez liet zelf eerder deze zomer weten een overgang naar Barcelona wel te zien zitten. Maar

ze gewoon op de volledige inzet van de Argentijn te rekenen. Natuurlijk, joh. Hij wordt keihard uitgefloten, maar je moet wel zeg maar, de motivatie blijven behouden. Dus dit wordt interessant. Een speler die best naar Barcelona wil. Barcelona dat hem wil hebben. En Atletico dat zegt, ja, maar met jullie praten wij niet meer. Gezellig. Transferperiode 2026. Wij noteren aflevering 427. En dit is nog lang niet afgelopen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnei Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.

0: Mumford and Simpson en Solid as a Rock. Laatste voetbalnieuws komt weer vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft namelijk de komst van Viktor Chigankov officieel bekendgemaakt. De 28-jarige Oekraïense international komt over van Girona en tekent tot medio 2029. En Ajax betaalt volgens de NOS minder dan 5 miljoen euro. En dan heb je het over een speler met 67 interlands voor Oekraïne en meer dan 100 officiële wedstrijden voor het Noord-Spaanse Girona. Chigankov kent trainer Mitchell natuurlijk uitstekend. Die hebben samengewerkt daar. Onder hem speelde hij een belangrijke rol in het spel van Girona, dat zich enkele jaren geleden ook zelfs bij de Champions League wist te plaatsen. Jordi Cruijff noemt Chigankov een speler die Ajax meteen sterker gaat maken. Maar er zit wel een interessant randje aan deze transfer. Volgens berichten uit Spanje wilde Chigankov vorige week niet eens meer invallen voor Girona. Hij wilde meteen naar Ajax en zou een invalbeurt hebben geweigerd. De NOS schrijft hier nadrukkelijk dat dit daar verluid gebeurde. Dus 100% zeker weten we dat ook niet zeker. Maar toch, ik vind het echt wel heel erg bijzonder. Misschien wel interessanter dan de transfersom. Want Ajax haalt nu gewoon een prima uitstekende speler binnen. Maar wat vind je ervan als een speler tijdens een lopend contract zegt: ja, hallo, voor mijn huidige werkgever kom ik niet meer in actie, want ik wil naar die andere club. Ja, dan voel je hem komen.
1: De Spraakmaker.
0: Spraakmaker van vandaag gaat over deze transfer van Chigankov naar Ajax. Het is een feit, om zo maar te zeggen. De vraag is een voetballer die weigert te spelen omdat hij een transfer wil, voor jou meteen al af? Ik bedoel, zegt dat iets over zijn karakter of niet? Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio, via rickatgrandprixradio.nl. Is een voetballer zoals Chigankov die weigert te spelen voor zijn oude club Girona, wat jou betreft af, nu hij midden in het transfer zit en eigenlijk zoiets heeft van: ja, ik speel niet meer voor mijn oude club. Laat maar eens even weten.

0: Sesra. En de Green Green Grass. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog heel even, want vanaf zaterdag wordt het allemaal anders. Dan wordt het GPR Sportradio. Ikzelf presenteer dan iedere doordeweekse dag tussen 10 en 12. Het wordt zo leuk.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Alle verf super voordelig.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Het is
0: weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
12: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Opnieuw duikt de spermadonor op die heel veel kinderen heeft verwekt. Nieuwsuur meldt dat de massadonor onder verschillende namen opereert en nog steeds actief is. Slachtoffers zijn erg ongerust. Een Nederlander is in België veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 3 kinderen uit een kwetsbaar gezin. Ook bij ons loopt nog een onderzoek tegen hem rond 9 andere slachtoffers. En de UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. De UEFA wil weten wat de rol was van een investeringsbedrijf in die plannen.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rick van Veldhuizen.
28: Hoe je als professionele voetballer te gedragen bij een transfer. We gaan het er zo meteen met jou.

0: Ik denk dat de meeste puristen van de muziek van Supertramp niet echt gelukkig worden van deze plaat. Maar ja, ik blijf dit een leuk liedje vinden.
1: De Spraakmaker.
0: Terug even naar Ajax en de transfer van Viktor Tsigankov van Girona naar het team uit Amsterdam. Ajax heeft vandaag hem officieel weten te kopen. Maar vlak voor die transfer zou hij bij Girona, die Tsigankov, hebben geweigerd om nog even in te vallen voor zijn oude ploeg. Hij was toen nog officieel onder contract. Dus ja, raar. Mijn vraag is dan ook, is een voetballer die weigert te spelen omdat hij een transfer wil voor jou meteen af? Of zeg je, ja, club zet de spelers zelf ook aan de kant zodra ze van iemand af willen, dus waarom zou een speler niet hetzelfde mogen doen? Nou, kom maar door met jullie verhaaltje. Er komt hier wat uit Hattem, daar komt hij wel vaker vandaan.

reageren ze als hij over 2 jaar hetzelfde kunstje gaat doen als hij bij Ajax weg wil voor een verbetering van zijn carrière. Nathalie uit Eersel, ik vind weigeren te spelen echt heel onprofessioneel. Je kunt een transferwens uitspreken zonder je ploeggenoten daarbij te laten zitten. Dennis uit Ommen, voetbalclubs willen spelers kunnen kopen en verkopen wanneer het hun uitkomt. En dan begrijp ik dat spelers zelf ook de macht proberen te pakken. Petra uit Baarle-Nassau, hij had gewoon moeten invallen. Daarna kun je nog steeds zeggen dat je weg wilt. Je contract stopt niet omdat Barcelona of Ajax belt. Deze pakken we ook nog even mee. Zijn er 2. Jeroen uit Borne. Voor mij is het vooral een waarschuwing voor Ajax. Goed onthouden hoe iemand zich bij zijn vorige club heeft gedragen.

beoordelen. Maar het is wel iets om over na te denken. Is het wel zo dat heel veel teams heel makkelijk een speler aan de kant zetten als hij niet meer voldoet? En als een speler vindt dat de club niet meer voor hem of haar voldoet, ja, dan zou hij eigenlijk ook hetzelfde.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

ain't worried, zingen zij. Maar ik zat gisteren even te kijken naar die wedstrijd in de Champions League playoffs tussen Olympique Lyon en het Turkse Fenerbahçe. Nou, toen maakten we toch wel een beetje zorgen. Ik bedoel, het liep wel een beetje uit de hand. Middelpunt van alle ellende was Matteo Guendouzi, een Franse middenvelder in dienst van het Turkse Fenerbahçe. Die werd de hele avond uitgejouwd door de supporters van Lyon vanwege zijn verleden bij aartsrivaal Marseille. Tijdens de warming-up reageerde deze Guendouzi ook al met een middelvinger naar het publiek van Lyon. En na de 2-1 overwinning van Fenerbahçe zocht hij opnieuw de confrontatie met het publiek. Diezelfde Guendouzi. En daarna ging het in de spelerstunnel pas echt mis. Een man uit de Lyon-staf probeerde Guendouzi volgens L'Équipe zelfs te schoppen. Waarna spelers en begeleiders in de catacombe met elkaar op de vuist gingen. En Fenerbahçe plaatste zich uiteindelijk wel voor de Champions League. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik vermoed dat de UEFA hier nog niet mee klaar is. De wedstrijd is misschien gespeeld, maar de gevolgen zijn nog niet klaar. En dat gaat natuurlijk twee kanten op. Guendouzi heeft zich natuurlijk laten uitlokken en heeft daarop gereageerd op een zeer onhandige en onvolwassen manier. Maar bij Lyon hebben ze ook hun handjes loszitten en hebben ze hem natuurlijk ongelooflijk weten te beledigen. Dus ja, dan gaan al die heetgebakerde types gaan dan even over elkaar heen rollen. Dus dat wordt een heel gedoetje. Hoe dan ook, hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

0: Adams, Gonna Run To You bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio dat straks gewoon GPR Sportradio gaat heten. Vanaf zaterdag wordt alles anders. Vanavond om 8 uur de wedstrijd Ajax tegen FC Sion uit Zwitserland. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2. Kwam in het begin vrij moeizaam tot stand en uiteindelijk wist Ajax wel te overtuigen. De wedstrijd is te zien bij Ziggo Sport. Zijn er al mensen die via de app van Grand Prix Radio het aandurven? Een voorspelling? Wat verwachten jullie? Maar goed, een voorsprong van 4-2, die kan je toch niet zomaar uit handen geven? Of wel dan?
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spits weer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velzen en Uitgeest staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 1/2 uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechter rijstrook is dicht, vertraging ruim 1/2 uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport 2 rijstroken dicht, vertraging 1/2 uur.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Pas je eindelijk het...

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens vol automatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Het zal je niet verbazen, ook in dit uur weer veel contractnieuws bij de Formule 1 Alpine. En natuurlijk ook in het voetbal. Manchester United, Fiorentina, Sierikzee, afijn. Je hoort er zo meteen hier alles over. Grand Prix.

International zit momenteel nog bij Manchester United. Behoorlijk op een doodspoor overigens. Afgelopen weekend bleef hij tegen Hull City zelfs 90 minuten op de bank. Maar ja, dat zou ik niet erg hebben gevonden. Ik bedoel, ze gingen echt behoorlijk af daar tegen de Tigers van Hull. En 2-0, ja, dat had niemand verwacht. Maar goed, sinds zijn transfer van Bologna naar United speelde Cirque in 75 wedstrijden gemiddeld maar zo'n 38 minuten per wedstrijd. Maakte hij 9

2025 namelijk moeilijk. Maar is dit seizoen wel veel sterker teruggekomen. Hij heeft inmiddels 19 WK-punten, scoorde in 6 van de 12 Grand Prix. En reed in Canada naar een zesde plek.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: filmische effect in mijn hoofd. Ik weet niet wat het is. Dat herbergt deze muziek. The Night You Murdered Love van ABC hoorde je bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Ik blijf dit te gek muziek vinden. Vanmiddag om 16:30 kwam dit verhaal binnen. Omar Marmoush die vertrekt bij Manchester City en gaat naar Tottenham Hotspur. De Egyptenaar gaat daar eerst spelen op huurbasis, maar in de overeenkomst zit een verplichte koop voor ongeveer 60 miljoen. En daarmee wordt het transferlijstje van de Spurs deze zomer wel echt belachelijk. Nou ja, absurd zelfs. Sandro Tonali, de Italiaan, kwam naar hen toe voor 108 miljoen. Matheus Fernandes, de Portugees, voor 99 miljoen. Onze eigen Jan-Paul van Hekken kostte 60 miljoen. Savio, die kostte 87 miljoen. En nu dus Marmoush, 60 miljoen. En bij elkaar vertegenwoordigen alleen deze vijf deals al meer dan 400 miljoen euro. En vergeet niet, dit is Tottenham Hotspur. Dat vorig seizoen nog tegen degradatie aan het vechten was. En Marmoush was bij City vooral de tweede spits achter de Noor Erling Haaland. En kiest nu voor meer speeltijd. Maar ja, er zit ook nog een Nederlands randje aan. Want volgens velen staat Cody Gakpo nog steeds op de radar van Tottenham Hotspur. En doordat Marmoush bij Manchester City vertrekt, zou ook City ruimte krijgen voor nog een aanvaller. Dus de Engelse transfercarousel draait nog wel even door. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig.
1: De Spraakmaker.
0: Maar echt, die bedragen die ze noemen, dat is echt om me helemaal knettergek van te worden. Je gelooft het ook gewoon bijna niet. De Spraakmaker gaat over het nu volgende. De Premier League is met dit soort transferbedragen bezig de rest van Europa financieel kapot te concurreren. Zijn jullie daarmee eens of oneens? Laat het eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Via Rick, het Grand Prix Radio.

0: The Script. De superheroes. Nou, er zijn heel wat superheroes in de Premier League van Engeland. Maar die bedragen mensen. De Premier League is met die hele hoge transferbedragen echt bezig om de rest van Europa financieel kapot te concurreren. Zijn we het eens of niet? Laat het nogmaals even weten via de app of via Rick at GrandPrixRadio.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
21: Kippie.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Jongens, eten.
27: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram, maar €1,25.
25: Fans van voeding.
23: Aldi.
30: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
31: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
32: Dit is Grand Prix Radio.
33: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
34: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. De bruggen in de weg kunnen dat niet meer aan, zegt Rijkswaterstaat. De transportsector is niet blij. Na de Merwedebrug valt opnieuw een belangrijke verbinding weg. Wensouders zijn bezorgd over een nieuwe massazaaddonor. Volgens Nieuwsuur heeft hij meer dan 120 kinderen verwekt. Die man moet gestopt worden, zegt Stichting Donorkind. En de KNVB ziet Gianni Infantino niet meer zitten als leider van Wereldvoetbalbond FIFA. Het vertrouwen is blijvend beschadigd, zeggen ze, doelend op de plannen van Infantino om het WK commerciëler te maken.
33: Grand Prix Radio Verkeer.
35: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27. Maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 25 minuten vertraging.
33: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
36: Rick van Veldhuizen.
0: Eet smakelijk. Wat is het vandaag geworden? Een AVG'tje of iets heel speciaals?

Jazeker. En de spraakmaker van dit uur gaat over de Spurs. Een club die vorig seizoen nog tegen degradatie aan het vechten was, heeft deze zomer voor meer dan 400 miljoen euro aan genoemde transfers en koopverplichtingen binnengehaald. En zo mogelijk zijn ze niet klaar. Ja, kan misschien wel eens over het half miljard heen gaan. Verder alles goed? En daarom de spraakmaker van dit uur. De Premier League is met dit soort transferbedragen bezig de rest van Europa financieel kapot te concurreren. Zijn jullie daarmee eens of niet? Nou, dan komen de reacties binnen. In dit geval van Sander uit Bladel. Eens, als een club die bijna degradeert 400 miljoen kan uitgeven, weet je dat er financieel daar iets volledig scheef zit. Nou, of ze hebben een suikeroopje, dat weet je niet. Yvonne uit Borger, oneens. De Engelse competitie wordt wereldwijd bekeken en daar betalen televisiezenders gigantische bedragen voor. Waarom zouden ze dat niet mogen inzetten om te gebruiken? Karim uit Geenemuiden. Het probleem is dat Nederlandse clubs daardoor voor een gemiddelde speler ineens 20 of 30 miljoen moeten betalen. Daar kun je als eredivisieclub nooit meer tegenop. Nee, maar het verkoopt wel lekker naar die Engelsen. Hè? Terughalen wordt lastig.

kopen voor een speler. Dat klinkt tegenwoordig bijna als... Oh, koop je, heel goedkoop. Hidde uit Makkum zegt... De Premier League is gewoon het beste commerciële sportproduct ter wereld. Dat hebben ze slim opgebouwd daar in Engeland. Dan moet de rest van Europa beter worden... in plaats van maar lopen klagen over dat de Engelsen zoveel geld uitgeven. Lisette

hartstikke leuk in de Achterhoek. Ajax, PSV, Feyenoord leiden straks spelers een jaar lang op. En dan krijg je een Engelse middenmotor. Die haalt ze dan met één telefoontje weg. Ja, dat vind ik geen gezonde ontwikkeling. Nou, de bankrekening is...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitalityruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
1: Dit

0: je soms gewoon even nodig in de sport. It's a kind of magic. Magie. Er is veel op televisie te zien nu al aan sport, maar ook de rest van de avond. Houd daar even rekening mee. Ik ga niet spoilen, dus voor mensen die willen gaan kijken en niet van tevoren willen weten wat de stand van zaken is. FC Twente speelt in Baku tegen Karabach in Azerbeidzjan. En dan moeten daar een 1-0 achterstand wegwerken. John van der Brom heeft zijn elftal op twee plaatsen veranderd. Afijn, kijk zelf heel even. Het is al om 6 uur begonnen. Als je nu kijkt, dan doe je dat via Ziggo Sport. Dan hebben we nog het WK Hockey. Daar speelt België tegen Nederland. De meiden, om precies te zijn, om de halve finale. Die kun je dus ook nog gaan bekijken. Ik ga je dus geen tussenstand geven. Nogmaals, kijk zelf heel even. En vanavond om 8 uur in de Conference League speelt Ajax tegen FC Sion uit Zwitserland. En dan moeten ze een 4-2 voorsprong zien vast te houden om uiteindelijk verder te kunnen in de Conference League. Morgen ben ik er weer. Tussen 4 en 7 natuurlijk ook met Ben Liebrand en de Minimix. Na mij gaat alles gewoon door. Je blijft geïnformeerd. Maak je geen zorgen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne donderdagavond.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De Hoge Snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat de spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een aantal korte files en een drietal opvallende. Om te beginnen de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot nog altijd een bus met pech. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. A 27 is nog druk, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 10 minuten vertraging met 6 kilometer file. En tenslotte de A76, Aken richting Geleen. Voor Spouwbeek 10 minuten vertraging.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu haal, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia, movement that inspires.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch?

0: En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
2: Kippie.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK

0: beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
1: Dit is jouw

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd, of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet dit opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook hier nog 10 minuten.
5: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid. Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis.
19: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.
2: This ain't no disco.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jason van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bohado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Tested to work.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Die is gestrand tussen Oorschot en Moergestel en de rechterrijstrook is dicht. Hou rekening daar met een kleine 10 minuten op onthouden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonné Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Daar was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie het dan tegen Oranje moet opnemen. Er trekken stevige onweersbuien over het land, met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theater-Tiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
23: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Met Hut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.
25: Okay.
24: Want voor elke andere ouder die via jou een Hut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Hut.com. Hut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
14: Mama.
13: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: Paul van Bergen.nl.
26: Radio Verkeer.
27: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er onder andere files gemeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. Dit is ook het geval op de A50 richting Apeldoorn, want daar sta je in de file door wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alisson dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid-circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
25: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
26: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1-zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull-zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1-zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september... kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af... en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd... om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika... Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach... in de verlenging met 4-1 te winnen. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen... en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
14: Mama.
13: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Pakken ze een podium?
21: Pakken ze een podium?
20: Pak zelf eens een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem kraagt. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: Middernacht.
4: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Penema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man, van wie de tuin is, meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonnei Vilhena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vilhena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Vilhena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Vilhena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Vilhena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Dit

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid-circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1-kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in een stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen.